0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna twee weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen.

Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in

0: de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Er is van de week naar buiten gebracht dat in het natuurgebied Zegersloot straks gejaagd mag worden. De gemeente die heeft een jachtrecht voor 6 jaar verhuurd aan de Wildbeheereenheid Aarlanden. Er mag alleen geschoten worden op de dieren die schade veroorzaken. De Partij voor de Dieren die vindt dat raar. Want er wordt eigenlijk gezegd, ja, waar wordt er dan schade aangericht? Ik praat daarover met de persoon die voor de Partij voor de Dieren is. De fractievoorzitter daarvan. En ook vogelaar Stef Strik. Stef, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat ben ik inderdaad.
1: Ja, Stef, voor de mensen die niks van het onderwerp afweten. Waar gaat het precies over? En kun je uitleggen wat er zometeen mogelijk gaat zijn als er die jachtvergunning kan worden gehanteerd?
2: Ja. Nou, nu was het zo dat in het verleden die vergunning ook al is verleend. Dus er werd al gejaagd in het Zegersloot-gebied. En dat is onder het mom van schadebestrijding of populatiebeheer. Maar dat zijn beide termen die eigenlijk verhullen dat het gewoon om plezierjacht gaat. Want er is hier in dit gebied absoluut geen sprake van schade.
1: Nee, want waar blijkt dat dan uit? Wat voor schade zou er dan volgens de gemeente moeten zijn?
2: Nou, die vragen hebben wij schriftelijk gesteld en er wordt geen antwoord op gegeven. Er is geen aantoonbare schade.
1: Nee.
2: En toch wordt de vergunning verleend, of de toestemming verleend om hier in dit gebied te mogen jagen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het minimum aan areaal wat een wildbeheerseenheid moet hebben om te mogen jagen in een bepaald gebied. En dan wordt dit gebied erbij getrokken. En op die manier is hier ook jacht mogelijk. Alleen ja, dit is niet alleen een natuurgebied, maar ook gewoon een recreatiegebied. Waar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat heel veel mensen recreëren, wandelen, fietsen en met hun hond lopen. En wij vanuit de Partij voor de Dieren vinden het onbespreekbaar dat hier dan ook nog gejaagd wordt.
1: Ja, want toch nemen we ons heel klein beetje extra mee daarin van wat de regels eigenlijk zijn op dit moment qua jagen in dat gebied. Want het mag dan wel, maar dat heeft natuurlijk ook wel weer te maken met bepaalde regels, denk ik, of bepaalde voorwaarden.
2: Ja, en die zijn best streng. En ook de gemeente heeft zelf behoorlijk strenge regels. Want het gaat hier over de wet natuurbescherming. En in Alphen mag je alleen jagen in het kader van schade- of faunabeheer. Maar dan moet er echt de noodzaak aanwezig zijn, en ook aantoonbaar, dat er sprake is van schade.
1: En als we het over de schade hebben, dan gaat het om zeg maar vogels die schade brengen aan de natuur?
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Zo toch ook een beetje de uitleg voor de mensen die niet helemaal begrijpen hoe het in de natuur in elkaar steekt, zeg maar. Dat zijn een beetje dan de regels die de gemeente in ieder geval aanhoudt en wat eigenlijk binnen dit hele verhaal ook wordt toegepast. Volgens jullie is dat niet het geval. Waar blijkt dat dan uit?
2: Nou ja, iedereen die hier rondloopt, die ziet hier vogels gewoon rustig fourageren, leven en broeden. Dat geldt ook voor de haas en een enkel konijn wat hier wel eens rondhuppelt.
1: Ja.
2: Want ja, geeft dat nou echt schade of overlast? Struikel je hier nou over de hazen en over de wilde eenden in het Zegersloot-gebied? Nee, dat is gewoon niet zo. Het is een natuurlijk biotoop waar het evenwicht goed op orde is. En dan moet je niet als mens tussendoor gaan zitten met jacht om dat evenwicht te verstoren.
1: Ja, dat natuurlijke proces gaat het dan eigenlijk om.
2: Ja. Er is een voedselpiramide, zoals we dat noemen, hè, van hoog naar laag. Ja.
1: En dat is natuurlijk hoe de natuur werkt. Jij zegt, als mens moeten we daar niet tussen zitten. Daarom heb je eigenlijk ook vragen bij dit hele verhaal. Die vragen heb je namens de Partij voor de Dieren dan ook gesteld aan het college.
2: Ja.
1: Maar je zegt, er is geen antwoord op gegeven. Waarom niet? Heb je daar een idee van? Of moet dit nog worden behandeld in een raadsvergadering bijvoorbeeld?
2: Nou, het staat als ingekomen stuk in de raad vanavond. En ik zal aangeven dat we niet tevreden zijn over deze beantwoording en vervolgvragen gaan stellen. Want er wordt kennelijk niet bijgehouden wat er geschoten wordt en wat dan die overlast of schade is hier in dit gebied. En dat is wel de voorwaarde om hier toestemming voor te verlenen. Dus ik voel me een beetje met een kluitje in het riet gestuurd met de beantwoording.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling, zoals dwingende controle en stalking, strafbaar maken. Het kabinet verwacht dat daders hiermee sneller vervolgd kunnen worden, dat het huiselijk geweld en vrouwenmoord kan voorkomen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. In de Maas bij Elslo in Limburg is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Het weer zonnig, maar ook wolkenvelden. Het wordt 22 tot 27 graden. Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Verkoeling kun je ook vinden in het water natuurlijk. Want gisteren zouden de Rietveldse roeikampioenschappen plaatsvinden. Sinds 1963 is het een jaarlijkse roeicompetitie langs het Kerkvaartpad. Dat is het Rietveld in Hazenwoudendorp. Beter bekend zelfs als Klein Giethoorn. Altijd een bijzondere naam te noemen, maar zo ziet het er wel uit. Een beetje een idyllische plek is het. Maar ja, het was de bedoeling dat het dus gisteren zou plaatsvinden. Het is alleen niet doorgegaan, want ja, we weten inmiddels, het is uitgesteld. Aan de telefoon daarvoor hebben we Giel de Boer. Giel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat is de reden waarom het gisteren niet is doorgegaan?
2: Ja, nou ja, omdat de zware lichamelijke inspanning best wel adviseert om dat niet te doen.
1: Nee.
2: En ja, als je natuurlijk in zo'n boot zit, dat is best wel even pittig. Dus ja, en als je erin zit, wil je ook graag winnen. Dus rustig roeien gaat niet. Dus ja, dan heb ik toch gezegd van, joh, laten we het een weekje uitstellen. En dan, ja, dat de weersomstandigheden wat beter zijn om dat soort dingen te doen.
1: Ja, het is echt wel warm natuurlijk buiten. Zelfs op het water, ja, volgende week toch iets minder warm. Waardoor het eigenlijk beter weer is om deze kampioenschappen te laten plaatsvinden. Maar toch, is het water van de polder niet koel genoeg dan?
2: Ja, maar je zit niet in het water, je zit erop, hè?
1: Ja, dat is
2: dus,
1: zo.
2: Dus de temperatuur is van boven water ook heel behoorlijk fors. Dus durf je de verantwoording te nemen. En wij hebben gezegd, joh, we doen het niet. En gelukkig was 1 juli nog vrij om dat te gaan doen.
1: En dat betekent dus ook dat alle deelnemers ook kunnen die dag? Want dat is natuurlijk ook de vraag.
2: Nou ja, wie er is die mag meedoen en wie niet is, heeft pech.
1: Ja. Of is het zo erg is het zo fijn eigenlijk dat iedereen graag wil meedoen, waardoor mensen de tijd voormaken? Want ja, het is wel bijzonder, hè, die roeikampioenschappen.
2: Ja. De laatste paar jaar is het, dan hebben we gewoon gezegd van maximaal 32 heren, weet je wel. Anders krijgen we het gewoon niet af op een avond. Dus het is wel behoorlijk populair tegenwoordig weer. De meeste zal wel zeggen, joh, dan gaan we een beetje later. Ja, we hebben via de social media's alles even geactiveerd, zeg maar, om te zeggen van jongens, we schuiven het een beetje door. En er waren gisteren eigenlijk maar 3 mensen uiteindelijk erop afgekomen. Dus
1: okay.
2: We hebben een goed bereik gehad wat dat betreft.
1: Mensen weten jullie te vinden en jullie weten de mensen weer te vinden. Dus dat is heel fijn.
2: Ja.
1: Ja. Toch voor de mensen die de Rietveldse roeikampioenschappen niet per se kent. Wat is het dan?
2: Ja, nou, van oorsprong is het Rietveld een vaardorp. En het was bedacht om eens een competitie te doen tegen elkaar, die het hartstikke roeien. En zo is het ontstaan eigenlijk. En omdat er natuurlijk, dat is net als overal, minder mensen, minder kinderen. Dus dan werden er eigenlijk te weinig mensen die interesse hadden om mee te doen. Dus toen is het opengesteld voor iedereen. Dus,
1: ja. Sinds 1963 vindt dat dan plaats. Je zegt, eigenlijk is het in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Is het nou ook zo, want je hebt dan maximaal 32 mannenteams, herenteams, dat je ook mensen moet teleurstellen omdat het gewoon te vol anders wordt?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja.
2: Maar ja, goed. Kijk, weet je, je zit natuurlijk ook met licht. Dus weet je wel, we moeten gewoon om een uur of 9:45 moet het afgelopen zijn. Want ja, dan wordt het donker. Dus dat is de beperking qua tijd.
1: Hoe bijzonder vind je het dan, Giel, dat het eigenlijk in de afgelopen jaren steeds populairder is geworden en dat je eigenlijk mensen eerder moet afzeggen dan dat je ze op moet bellen?
2: Ja, dat is altijd leuk natuurlijk.
1: Ja.
2: Als dat je loopt te leuren van, joh, doe even mee om een beetje competitie te krijgen. En nou is het best wel enthousiast van alle kanten. Dus,
1: is dat dan voor jou ook weer de drijfveer, zeg maar, om het ieder jaar weer te organiseren en dat iedereen de schouders eronder zet om het op te pakken?
2: Ja, natuurlijk. Dan is het altijd het is vorig jaar ook. Ja, dan heb ik gewoon prima gedraaid. Weet je, alles is gezellig geweest. En dan krijg je nu met heel veel plezier er terug. Dus dat geeft voor ons ook voldoening natuurlijk als organisatie.
1: Is het eigenlijk de eerste keer dat je zoiets hebt moeten uitstellen? Of is het al eens eerder
2: corona is het ook 1 jaar niet door. Het is helemaal afgelast.
1: Ja.
2: 1 jaar. En dit is voor het eerst eigenlijk vanwege het weer. Kijk, is het natuurlijk altijd de vraag, weet je wel, als het 10 of 15 jaar geleden dit weer was geweest, of we het dan ook afgelast hadden, weet je wel. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Nou, ik vertel je dat het niet doorgaat. En de een die zegt heel verstandig en de ander is heel verbaasd. Dus dat hou je ook natuurlijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Een hele goede morgen. 1 over 7. We gaan zo beginnen aan de maandagochtendshow. Eerst NOS.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg.

0: Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
1: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
0: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
2: Stinkt hij?
3: Ja, hij ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
2: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
0: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: En wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Harreman, want hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het centrum van Alphen aan de Rijn stond afgelopen weekend volledig in het teken van de Romeinen. Tijdens de 5e editie van het Romeins weekend konden bezoekers genieten van militaire optochten, gevechten en demonstraties uit de Romeinse tijd. De organisatie had zo'n 40.000 bezoekers verwacht. Ook werd een gratis boekje gepresenteerd waarmee inwoners het Romeinse verleden van de gemeente kunnen ontdekken. In Alphen aan de Rijn zijn er vorig jaar ruim 102.000 verkeersboetes uitgeschreven. Goed voor bijna 8,7 miljoen euro aan boetes. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Veruit de meeste bekeuringen waren voor te hard rijden. Alphen staat daarmee op de 15e plaats van gemeente met de meeste verkeersboetes in Nederland. In Roelevarensveen is dinsdagavond een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van fase 4 en 5 van woonwijk Braasemmerland. Bezoekers kunnen zich laten informeren over de komende werkzaamheden, het bouwverkeer, de inrichting van de wijk en ecologische maatregelen in het gebied. De bijeenkomst vindt plaats bij de watersportvereniging Braasemmermeer en is van 7 uur 's avonds tot 8:30 's avonds. En tot zover het nieuws uit de regio.
4: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, de spits is begonnen. Het is weer maandagochtend. Dat betekent dat er een nieuwe werkweek is gestart. En dat er daardoor wat files vollopen. Heeft onder andere te maken met de werkzaamheden op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen gaan er weer wegwerkzaamheden van start eigenlijk, hè, moet je dan zeggen. De weg is dicht. Naar verwachting zou dat duren tot 1 juli. Maar dat is uitgesteld. Zometeen daar meer over in de ochtendshow. Want het gaat nog deze hele week duren. Daarom op de A4 Rotterdam richting Amsterdam heb je daar last van. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp. Staat op dit moment 12 kilometer. Je vertraging is daar meer dan een half uur. Dan de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Zoetermeer Buitenweg en de aansluiting met de A4. 5 kilometer, vertraging meer dan een half uur. En de N208 Sassheim richting Haarlem. Daar loopt het ook vast. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207. Er staat 2 kilometer en je vertraging is daar 10 minuten. Hoe is het op het spoor?
5: Nou, ik heb een hele waslijst voor je, dus ga er maar even voor zitten. Minder intercities. En dat komt allemaal door beperkingen van het materieel tussen Amsterdam en Den Haag. Dat duurt nog tot tenminste morgenavond 11:45. Ook midden in de cities, ook weer door beperkingen van het materieel tussen Utrecht en Arnhem en Schiphol en Utrecht. Dat is ook wel een belangrijke. Midden in de cities ook tussen Leiden, Rotterdam en Schiphol-Leiden. Allemaal door beperkingen van het materieel. Ook daar duurt het allemaal tot morgenavond 11:45. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? Ja, heel veel minder in de cities vanwege de beperkingen van het materieel. Weet je wat? Hou lekker de NS-reisplanner in de gaten.
4: Oké dan.
5: Ja, nee, moet je kijken, ja. Man. Dat ziet er toch niet uit zo.
4: Ja, nee, hier. Het is wel vrij rood
5: het
4: inderdaad.
5: Het is helemaal
4: ja.
5: Rood.
4: Ja, we gaan zo meteen de belangrijkste er wel even uitpikken. Over een half uurtje, dan krijg je een update van de waardige regio. Maar dat zometeen gebruik je in ieder geval de reisplannen van de NS om jouw route te checken wat betreft de treinen. En mocht je die kant op gaan om een trein in te gaan, heel veel succes. Want je loopt ergens vast. Dus ik zou vooral een andere manier van reizen proberen.

0: proberen te zoeken.
1: Ja.
0: Maar goed, dat voor deze maandag 29 juni. Dat betekent ook dat we gaan beginnen.
2: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoorriemen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
3: Welkom.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Zo, hè hè. Goedemorgen. 7:08 en welkom bij De Ochtendshow. Studio Alphen Kagen Brazen waar je naar luistert. Mijn naam is Wesley Hoek. Richard Harreman die zit naast mij. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongen.
0: Nou ja, niet helemaal naast mij natuurlijk, schuin tegenover mij. Want als je nou naast me gaat zitten, dan wordt het wel een hele klusje natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik bedoel, we zijn net klaar met die warme temperaturen. En dan moeten we niet de warmte ook nog eens een keer gaan opzoeken, vind ik wel.
1: Nee, ik sta er even stil van. Jij zegt net van, dat raam had je dichtgelaten. Ik kan me echt herinneren dat ik een raam heb opengedaan. Maar dan heb ik maar één raam opengedaan of zo.
0: Ja, voor de duidelijkheid. We hebben hier twee kleine raampjes in de studio zitten. En we hebben één raam, die staat hier op een kiertje open. En die ander, ja, ik weet niet wat ermee aan de hand was. Maar die stond gewoon echt volledig dicht.
1: Ah.
0: Dus of je hebt een soort van hittegolf opgelopen afgelopen weekend. Waardoor je nu even per abuis bent. Maar het kan ook zijn dat je zoiets hebt van, joh, ik heb hem opengezet. Maar toch weer even dicht gedaan. Want het kan ook zomaar zijn dat die blablazen weer voorbij is komen rijden.
1: Nee, dat niet. Nee.
0: Dat niet.
1: Nee, dat weet ik heel zeker.
0: Nou ja. Het is in ieder geval gelukt. Hij staat open. Jij bent ook aangekomen in de studio. Hoe heb je afgelopen weekend beleefd? Want het was natuurlijk wel een weekendje. Ongelooflijk.
1: Ja, ik heb allerlei dingen voorbij zien komen in de groepsapp van Studio Alphen. De meeste mensen natuurlijk, de meeste medewerkers van Studio Alphen, die wonen ook in Alphen. Of omstreken.
0: Of omstreken, inderdaad. Ja.
1: En die liepen allemaal te vertellen van, dat is een gigantische donderslagen en blikseminslagen. En wij zaten helemaal, zaten weg zo'n beetje om ons heen te kijken. Maar ja, het is mooi in de verte, maar oké. Okay. We hebben alleen wat flinke regendruppels gehad en wat gerommel eigenlijk wel. Maar nergens dat echt ingeslagen is of wat dan ook.
0: Ik heb jou afgelopen, wanneer was dat? Vrijdag, hè? Mm-hmm. Nee, zaterdag was dat. En ik heb jou van, joh, hey Ries, niemand een of ander, maar hou er even rekening mee. Er komt waarschijnlijk een enorme bui jouw kant op, want het ging echt van zuiden naar het noorden. Ik had als eerste die bui, tenminste een vriend van mij, die had als eerste die bui over zijn hoofd.
1: Ja.
0: Toen zei hij nog van, er gaat hagel vallen. Dat wij zoiets hadden, hagel vallen?
1: Ja, ik heb hadden uiteindelijk ze wel voor gewaarschuwd.
0: Hadden ze wel voor gewaarschuwd, maar uiteindelijk, ik heb geen hagel gezien.
1: Nee, ik ook niet.
0: Dat is het hele bizarre aan het verhaal. Maar goed, op een gegeven moment, toen heb ik jou een appje gestuurd van, Ries, hey, pas even op, want het zit eraan te komen. En jij appt mij later en je zegt, ik heb helemaal niks gehad. Nou ja, wel een klein beetje onweer. Ja. Maar niet zoals jullie dat hebben gehad met die patsboomknal en ramadibambambam.
1: Nee, ja, precies.
0: Wat heb jij gemerkt dan van het onweer en zo, van afgelopen zaterdag?
1: Wat ik net zeg, ontzettend grote regendruppels, die vielen er.
0: Ja.
1: Het viel in eerste instantie viel het recht naar beneden, maar op een gegeven moment stond echt gewoon pal op het raam. Gewoon echt gewoon, wat kwam bijna verticaal, of horizontaal kwam bijna voorbij zetten. En weet je, dat zit. Ik dacht van, er zal dadelijk wel een boom omgaan, want ook dat niet. Het is echt,
0: je hebt
1: geen rukwinden gehad, helemaal niks.
0: Maar ook geen blikseminslaag, geen harde knallen, geen wauw, oké.
1: En ik heb echt een tijd voor het raam gezeten. Dat was hetgene wat wel tegenstand bij ons thuis. Ik had je al verteld natuurlijk, we hebben een heel warm huis. Want het is veel te goed geïsoleerd wat dat betreft.
0: Ja, jij hebt iets te goed je best gedaan, zeg maar.
1: Ja, en het begon te regenen. In eerste instantie waren we bezig in de tuin. We moesten de partytent moesten we afbreken. Want die was toch al ingestort met vorig weekend. En die moest afgebroken.

0: afgebroken worden. Nou, weet je, wat zijn we daarmee bezig? Maar in de verte zagen wij al een donkere lucht aankomen. En best steeds zwarter en zwarter. En we hoorden al gerommel in de verte. En we waren net klaar met de laatste spullen afbreken en zo. En toen begon het te regenen. Ik zei, nou, dan gaat het nu beginnen. En toen begon het steeds harder te regenen. Ik zei, nou, dan ga ik nu de ramen dicht doen.
1: Ja.
0: Nou, dat was dus echt net op tijd. Maar ook helemaal niet wat ik wilde. Niet wenselijk. Want, nee, het werd warm daardoor in huis.
1: Ja, het werd
0: niet
1: meteen benauwd in huis natuurlijk. Maar je wilde ook niet dat de bliksem naar binnen sloeg.
0: Ja,
1: of
0: ja, dat,
1: wat dan ook.
0: Dat, of de regen naar binnen of wat dan ook. Dat, ik had in eerste instantie mijn raam op gekantelde stand gezet, weet je wel.
1: Ja.
0: Dat het open gekanteld was. Nou, dat was geen doel, want dat kwam aan de zijkant. Dan spuit het zo naar binnen, de regen.
1: Ja.
0: Maar ja, de rest moest allemaal dicht. Dat was toch wel even vervelend. Maar ik heb wel lekker voor het raam gezeten. Lekker naar buiten zitten kijken.
1: Nou ja, dat was het wel. Het leefde echt wel prachtige plaatjes op. En het zorgde echt wel ook voor gewoon bijzondere tafereel. Ik bedoel, we hebben het allemaal gezien. We hebben het allemaal meegemaakt. Het enige wat dus niet iedereen heeft meegemaakt, en dat verbaast me echt, is eigenlijk het volgende.
0: Dat was een heftige. Weet iemand ook waar die ingeslagen is?
1: Nee, dit was vanuit het Rode Dorp.
0: Ja.
1: Maar ik heb echt in mijn omgeving, ik heb 3 van dit soort knallen meegemaakt. 3 van dit soort knallen.
0: Ik heb geen harde knal gehoord of wat dan ook.
1: Het was echt alsof je dacht, weet je, afgelopen week hebben we natuurlijk ook onweer gehad. En dan hoorde je de lucht zo, hoorde je openbreken. Zo. En dat was het, weet je wel. En later in de nacht eigenlijk, want ik heb echt tot 5 uur heb ik wakker gelegen. Ik kon niet meer slapen vanwege die bloedhitte en zo. Het was echt benauwd in huis. Ja, ik kon het raampje ook niet openzetten, want ja, wie weet was er wel weer onweer. En nou ja, goed, gedoe. Maar uiteindelijk, ja, midden in de nacht hoorde je wel gewoon een beetje dat normale gerommel. Maar die 3 klappen die je hoorde, ja, ik heb dat nog nooit gehoord. Ik heb veel onweer meegemaakt, ik heb een blikseminslag meegemaakt. Maar dit, ja, ik snapte er helemaal niks meer van.
0: Ik heb een lange tijd op een camping gestaan in Oud-Beierland.
1: Ja.
0: Ja, daar zijn er minder tussen de weilanden. Nou, daar hebben we wel dingen voorbij zien komen, hoor.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik ben best wel beangstigend als je het zag aankomen.
1: Ik heb ook regelmatig, weet je wel, dan zit je in je tentje in Spanje, tussen de gebergtes. Dan hoor je ook gewoon dat gerommel en je hoort het gewoon echt over die berg heen komen, zeg maar. Alleen, ja, op deze manier, ik vond dat echt bijzonder. En ik ben in principe niet per se angstig aangelegd. Ondanks dan eigenlijk het hele verhaal rondom die blikseminslag. Maar ik had wel zoiets. Ik trek toch zoveel mogelijk stekkers eruit. In ieder geval van belangrijke apparatuur. Om ervoor te zorgen dat ik op een gegeven moment gewoon mijn apparatuur over kan houden. Want ik weet wel vanuit die blikseminslag.
0: Ja.
1: Op het moment dat jouw apparatuur in het stopcontact zit.
0: Ja.
1: Is aangesloten, ondanks dat het knopje uit is. Hè? Want je hebt natuurlijk van die stopcontacten waarbij je een knopje om kan zetten. Is zogenaamd onweersveilig. Het maakt geen reet uit. De energie komt er doorheen. Het spat alles uit elkaar bij wijze van. Kan voor brand zorgen. Nou, bij ons zorgt er gewoon voor dat alles was doorgebrand. Dat wil ik niet meemaken.
0: Nee.
1: In de zin van, zeker niet de belangrijke apparatuur die ik nodig heb. Ja, überhaupt wil je niet meemaken, hoor. Maar toch uit voorzorg dat maar gedaan. En mijn vrouw die zegt, ja, hij was wel een beetje panisch. Nee, ik ben niet panisch. Het is gewoon uit ervaring.
0: Ja,
1: het is niet handig om dat niet te doen.
0: Ik heb eigenlijk gezegd, wat een gelid om alle stekkers uit de stopcontact te trekken en zo.
1: Ja.
0: En helemaal in de periode dat je nog de televisie kon moest kijken via een antenne.
1: Via een antenne?
0: Ja, dat we nog Nederland 1 en 2 hadden. Dat is heel lang geleden.
1: Is het lang? Ja, oh zo.
0: Dan moest je echt die antenne eruit trekken.
1: Ja, ja, want voor je het weet gaan we die bam, bam, bam. Hoor.
0: En je moet het ook best wel ver wegleggen van je stopcontact of van je apparatuur.
1: Ja.
0: Want het kan zo in één keer overslaan, hè?
1: Het kan overslaan. Het is ook vaak nooit goed om met onweer op je telefoon te zitten. Om naar het toilet te gaan douchen is al helemaal niet een goed idee. Je zou maar onder de douche staan en
0: Ja, dan ben je gelijk afgedroogd.
1: Ja, nou, dat kun je wel stellen, ja. Op het moment dat het, zeg maar, dan heb je heel, heel zwaar gegeten. Je hebt heel veel wipbrood gegeten. Je zit op het toilet. Ja, 1 ding weet ik zeker. Het loopt er dunnetjes langs. Ja, je schrik je dan toch helemaal de...
0: Ja, best wel.
1: Ja, en zeker op het moment dat je het niet ziet aankomen.
0: Nee.
1: Ik bedoel, op het toilet is een donker hokje zonder raam. En dan zie je de bliksem niet, weet je wel. Dus dat is... Je staat er maar zitten, hé.
0: Nou, ik moet zeggen, wij hebben een toilet zonder mechanische afzuiging. Maar gewoon een rechte pijp gewoon naar het dak toe.
1: Ja.
0: En dan hoor je het af en toe flink doorheen gaan. Dat
1: ja.
0: wel.
1: Ja. En af en toe komt het ook naar beneden zetten.
0: Ja,
1: of heb je dan wel een filter tussen
0: zitten? Er zit wel een filter tussen.
1: Ja, oké. Nee, precies. Nou, dat zijn een beetje onze onweersverhalen. Zometeen daar verderop natuurlijk nog meer over in de ochtendshow. Mocht je nou zelf ook een onweersverhaal hebben van afgelopen weekend, andere dingen hebben meegemaakt, de bloedhitte hebben overleefd, hè, want dat is het ook. Het wordt echt wel een betere dag, lijkt het wel vandaag. Maar ook de komende dagen. Ja, volgende week is het nog een beetje spannend, maar nou goed, daar later meer over. Ja, je moet gewoon blijven luisteren, zou je bijna moeten zeggen. En dat zeg ik dan ook. Blijf luisteren naar de ochtendshow. Nou, dat. Zeg, nu heb jij, Richard Harreman, de muziek ingedeeld voor vandaag.
0: Ja.
1: Nu mis ik één ding.
0: Wat? Wat mis je dan?
1: Het weerbericht.
0: Oh, maar ik heb gewoon gekopieerd van twee weken geleden. En, daarna bijgewerkt.
1: Ja, nee, precies. Oké, dan ga ik het gewoon even op een andere manier doen.
0: Het is wel nieuwe muziek, maar het is eigenlijk de lijst van twee weken geleden.
1: Oh, nou, dan kan kunnen we toch gewoon naar huis? Dan gaan we toch gewoon de uitzending van vorige week, twee weken geleden herhalen?
0: Nee, want het is wel nieuwe muziek.
1: Oh, wel nieuwe muziek?
0: Ja, ja.
1: Oh, zo, ja, nee, precies. Nou, dus een beetje kijkje in de keuken.
0: Ik dacht, je had weer bij de gast uit de kaart halen, maar nee, niet dat.
1: Nee, jawel, ja, zeker. Het achtergrondmuziekje, maar deze niet.
0: Het weerbericht.
1: Oh, die. Ja.
0: Niet gezien.
1: Geeft niet. Is ook weer even nieuw, hè? Ja. Zeg, het weerbericht is niet nieuw, want dat doen we elke dag. Vanmorgen zijn er flinke zonnige perioden. In het noorden is er wat meer bewolking te vinden. In het zuidoosten kan er eerst nog een bui vallen, lokaal met een klap onweer. Nou, daar heb je ze weer. En elders blijft het droog in het land. Vanmiddag schijnt de zon volop, al ontstaan landinwaarts af en toe wel wat stapelwolken. En regen wordt er niet meer verwacht. De temperatuur die loopt op naar zo'n 22 graden van de kust tot 28 graden in het zuiden. Nee, het zuidoosten. Hè. Het zuiden die kan wat betere temperaturen verwachten. Maar goed, daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Dus het koelt echt wel wat meer af dan de afgelopen dagen. Want ook gisteren was het nog vrij warm. Maar vandaag, ik moet zeggen, vanmorgen, het was lekker.
0: Ik vond het bijkomen eigenlijk.
1: Ja, dus we moeten gewoon weer alle ramen hier open doen om een beetje door te tochten. En dan wordt hier ook weer lekker. Dan hebben we alles weer gehad voor de komende dagen. Goed, zometeen in de ochtendshow natuurlijk het gebruikelijke waar of niet waar. De voor of de na gaan we spelen. We gaan nog even vooruitblikken natuurlijk ook op aankomende week qua weerbeeld. We gaan vooruitblikken op de wedstrijd van vannacht. Want daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe Richard Harreman dat gaat doen. En natuurlijk al het nieuws wat er ter sprake komt deze ochtend. Tot 10 uur zijn we bij je op Studio Elf in Kagebrazen met de ochtendshow. Nou. Het is natuurlijk maandag, eerste werkdag van de week. Dus we moeten ook weer even een beetje opstarten. Maar gelukkig heb jij ons en wij hebben jou. Tot 10 uur zijn we bij je. Goedemorgen.

0: Parachute van Benny Sings in de ochtendshow van Studio van Kare Braas. Maar ook daarvoor Jet Airliner en Steve van de Steve Miller Band natuurlijk. Hebben we dat expres naar elkaar zo uitgekozen?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. En ook niet gezien het nieuws van afgelopen weekend wat er voorbij is gekomen.
0: Ja, nee, dat is waar ook. Ja, dat is wel. Ja, nee, goed, maar het is wel wat het is natuurlijk.
1: Ja.
0: Je hebt wel een vliegtuig nodig om eruit te kunnen springen met een parachute. Want ja. Anders dan. Ik kan nu wel een parachute helemaal omdoen en dan in de lucht springen. Maar dan kom ik niet heel hoog, zeg maar. Dan,
1: nee, maar als je dan leest dat bij Nancy een vliegtuigje is neergestort met parachute springen.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Nou, goed. Dat is onder andere wat er in het nieuws zit. Wat zit er nog meer in het nieuws?
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: We zijn eruit, hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: 4:08. Goedemorgen.

0: Zit er in het nieuws. De nieuwsservice voor maandag 29 juni 2026 vandaag. Riet, wat is jou opgevallen?
1: We hadden het net natuurlijk al over het onweer, maar weet je ongeveer hoeveel ontladingen er zijn geregistreerd?
0: Ja, ik had gisteren toevallig met mijn buurman erover. We hebben nog even lekker zitten barbecuen gisteren. Slecht verhaal trouwens, want... ja, nee, ik had mijn barbecue buiten laten staan, want zaterdag hadden we ook gebarbecued. Ja. Maar dat vocht is in mijn kolen gaan zitten. Oh. Dus ik had in plaats van een barbecue ook een rookpot. Echt mega irritant. Dus er was een extra, soort nieuwe weers iets gezien, zeg maar, rondom mijn huis. Ah, ja. Dus mocht u in de rook hebben gezeten, pardon. Maar iets meer dan van 3.001 nog wat, hè?
1: 300.000 ontladingen zijn geregistreerd door het Weerinstituut. En dat is van zaterdag 2 uur 's nachts tot zondag 2 uur 's nachts.
0: Ongelooflijk.
1: Omdat de buien van na zondag 2 uur 's nachts nog niet zijn meegeteld, komt het uiteindelijke aantal waarschijnlijk nog een stuk hoger uit. De afgelopen jaren zijn onweersbuien met meer dan 100.000 ontladingen slechts een paar keer voorgekomen. Vorige week zaterdag werden er 188.000 ontladingen waargenomen.
0: Ja, maar die was ook gewoon minder groot of zo. Ik weet niet wat het was. Maar het was sowieso heel vaag, want op een gegeven moment... een vriend van mij die was bij mij weggegaan. Die was bij mij op visite vanwege mijn verjaardag en zo. En hij kwam thuis en hij zei van... Nou, er zit wat een mooie lucht, weet je wel. Dus hij stuurde een foto. En nog geen 10 minuten later stuurde hij een andere foto. Hij zegt, nou, die mooie lucht is toch iets omgeslagen. Nou, nog geen 10 minuten later zei hij dat over die hagelstenen. En uiteindelijk kwam het onze kant op. En ik zei op een gegeven moment ook tegen mevrouw, ik hoor het rommelen. Ze zegt, nee, dat is een motor. Nou, ik denk, laten we toch maar even alle spullen binnenzetten. Want dit klinkt toch echt als gerommel. Maar hij was niet te vinden op de radar.
1: Oh.
0: En dan op een gegeven moment, toen zei ik ook tegen mijn buurman... Buur!
1: Aan je touw!
0: En moet je niet nog even wat binnenzetten? Want ik denk dat er onweer aan zit te komen. Hij zegt, ja joh, ik zie niks op die radar. Nou echt, hij heeft binnen 10 minuten alles naar binnen moeten trekken. Want,
1: Zal wel loslopen.
0: Ja, het zal wel loslopen. Nou, nee. Zeker niet. Dus hij heeft ook alles naar binnen. Maar echt, niks op de radar te zien. En binnen 10 minuten was alles om. Ja, ik vond het zo raar.
1: Heel
0: bizar. Meer dan 300.000 ontladingen. Ja,
1: ik denk dat we rond de 400.000 zullen gaan. Als alles bakker opgeteld wordt.
0: Als alle berekeningen extra worden doorberekend en worden nagekeken, dan dat je uit nog veel meer ontladingen nog veel meer ontladingen komt. Ja, precies. Wat betreft dat nieuws. Ander nieuws nog. Komt uit Rusland. Want Poetin die heeft van zich laten horen. Hij erkent namelijk dat zijn land kan met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanval op olieraffinaderijen. Dat betekent ook dat je zo nu en dan een enorme grote vuurbal ziet. Want die dingen die ontploffen natuurlijk. En we hebben laatst hebben we dat ook gezien, die beelden daarvan. Dat zijn echt enorme ontploffingen. Maar dat betekent wel dat die brandstoftekorten alleen maar oplopen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen nog mogen kopen. In Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Ook zijn er problemen in de landbouw. Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering met hoge plaatsen betrokkenen over de brandstoftekorten. En hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Want je wil natuurlijk niet dat het land uitgaat, ondanks dat het ook weer geld in het laadje brengt. In tijden van oorlog heb je natuurlijk ook het geld nodig om weer aan industriële munitie en dat soort dingen te kopen.
1: Ja, dat.
0: Te komen. Of militaire, wil ik zeggen. Maar goed, maakt niet uit. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. En dat gaat waarschijnlijk dus nu ook voor diesel gelden.
1: Ja.
0: Okay. Ja,

0: tijden van de oorlog, dan kom je eigenlijk aan alles tekort. Zo blijkt maar weer. Maar goed, dat is het verhaal vanuit Rusland deze ochtend. Zeg, zometeen in de ochtendshow, dan gaan we weer spelen. Als hij wakker is vandaag, want ik heb hem nog niet gehoord. Thijs van der Dussen met Waar of Niet Waar. Afgelopen vrijdag wilden we ook een extra rondje doen van Waar of Niet Waar. Maar goed, ja, Thijs was lekker aan het pitten, denk ik. Of ook lekker aan het schuilen vanwege het warme weer. Ik hoop in ieder geval dat hij zich zometeen weer meldt met een nieuwe ronde. En dan kunnen we hem zo weer doen.
1: Anders heb ik er wel een paar voor je, hoor.
0: Ja, en anders heb jij er wel een paar. Dus we gaan hem sowieso doen, hoor ik net in mijn linkeroor. En zometeen in de ochtendshow dan natuurlijk nog veel meer nieuws. Want Richard Harreman die gaat ook wat nieuws vertellen uit de regio natuurlijk. Hè? Wat, wat heb je zometeen?
1: Wat heb ik zometeen?
0: Even een kleine hint voor zo.
1: Een kleine hint. Weer een hoop, weer wat exotische vogels ontsnapt.
0: Nog meer?
1: Ja.
0: Oh jee. Nou, goed opletten
1: dat
0: dus.
1: Dat zeg je trouwens nu, maar ik deed net over de N207. En ik denk, wat is dat voor een rare vogel?
0: Is je buurman?
1: Nee, het was gewoon een pelikaan die ik zag overvliegen.
0: Een pelikaan?
1: Een pelikaan.
0: Oh! Een pelikaan?
1: Ja.
0: Die was zeker op de borden aan het kijken om te kijken waar die naartoe komt.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. De VS en Iran stoppen met vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een Belg van 25 was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Hij werd later gevonden door duikers. Het weer zonnig, maar ook wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.
0: En wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij Hoorn-West in Alphen aan de Rijn komt een nieuw bedrijventerrein van 6 hectare. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan hiervoor vastgesteld. Over ongeveer een half jaar start het bouwrijp maken van het terrein. De gemeente verwacht veel belangstelling voor de bedrijfskavels. Na de sluiting van het asielzoekerscentrum 2029 wordt ook dat terrein ingericht voor bedrijven. In 4 maanden tijd ontsnapten 4 exotische vogels uit de avifauna. Volgens het vogelpark vliegen vogels tijdens demonstraties soms met de wind mee en vinden ze de weg terug niet direct. De recente ontsnapping van een zuidelijke hoornraaf kwam door een niet goed afgesloten verblijf. Avifauna ziet vooralsnog geen reden om extra maatregelen te nemen om ontsnappingen te voorkomen. Op de Kromme Does in Hoogmade is donderdag een woonboot losgeraakt. De brandweer kwam in actie om te voorkomen dat de boot een gevaar vormde voor het vaarverkeer. De woonboot, die al langere tijd verlaten is, lag dwars op de vaarroute. De brandweer heeft de boot met een brandweervaartuig terug richting de wal geduwd en hem provisorisch vastgezet. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: We hebben een woonboot, hij lag in de haven, inmiddels in de Amstel, want hij is afgedreven. Krijg je zoiets? Ja, nou, lekker weekend heb je dan.
1: Heb je alles gehad, krijg je dat ook nog een keer op in je vaarwater?
0: Ja. Wil je naar binnen om te schuilen, is je huis weggevaren. Ja, dat is weggedreven dan, want varen doet hij natuurlijk.
1: En weggeklotst.
0: Ja, zo is het. Dat was hem.
1: Dat was hem.
0: Dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Deze ochtend is het drukker dan normaal op een maandagochtend. Op dit moment zijn er 12 meldingen te vinden in de regio. 73 kilometer gaat het om en 162 minuten in totaal. Ja, dat is vrij druk hoor voor dit tijdstip. Je krijgt van mij de meldingen van 10 minuten of langer. Om te beginnen natuurlijk met die wegwerkzaamheden. De A44 Den Haag richting Amsterdam. Daar vinden tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen wegwerkzaamheden plaats. De weg is dicht. Ja, dat zou duren tot 1 juli, maar dat wordt nu 3 juli. Oftewel tot aan het einde van de week 6:00 AM, dan wordt hij weer opengesteld naar verwachting. Maar vanwege het warme weer is het uitgesteld. Ah. Ja, dat was te verwachten natuurlijk. Ja. Hè, dus, maar daardoor moet je wel rekening houden met onder andere een file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep staat op dit moment 25 kilometer. Je vertraging is daar bijna 1 uur. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Nieuwebrug. 11 kilometer, ook daar bijna 1 uur vertraging. Dat komt dan weer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn afgesloten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer vertraging is 1 kwartier. De N206 Zoetermeer richting Heemstede levert je oponthoud op van 10 minuten. Er staat 2 kilometer tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4. En tot slot de N208 Sassheim richting Haarlem. Tussen de Keukenhof en de aansluiting met de N207. 2 kilometer en het oponthoud duurt zo'n 10 minuten. Hoe is het op het spoor?
1: Ja, op verschillende trajecten zijn er beperkingen in het materieel.

0: Daardoor rijden er minder intercity. Je pakt de belangrijkste er even uit. Tussen Amsterdam Centraal en Den Haag Centraal. Tussen Schiphol Airport Leiden Centraal en Leiden Centraal Rotterdam Centraal. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. En tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal. Daar rijden dus minder intercity. Dat komt allemaal door de beperkingen van de materieelinzet. Dat duurt nog tot tenminste 30 juni. Dus oftewel morgen 11:45 s'avonds.
1: Oké, dan zou alles weer volgens de normale dienstregeling moeten rijden.
0: Zou je wel zeggen.
1: Ja. En we houden het voor je in de gaten deze ochtend. En natuurlijk ook in de komende dagen in de ochtendshow. Dat was hem.
0: Dat was hem.
1: Dankjewel. Ja, goedemorgen, 7:07 is het. Zometeen dus. Ronde waar of niet waar. Ja, of van Thijs of Richard Harreman. Maar jij kunt meespelen via de app.

0: Miles Away, Offenbach in de ochtendshow. Daarvoor Hugh Lewis and the News and Stuck With You. Het is 7:15 precies. Dat betekent dat we hem weer gaan doen, hoor. Ja, waar of niet waar? Waren het niet dat Mr. Thijs von der Dutten op dit moment waarschijnlijk nog ligt te slapen of wat dan ook. Hij geeft in ieder geval geen teken van leven. Dat vind ik wel een groot gemis, want ja, ik vind het altijd wel gebruikelijk om zijn stem te horen rond dit tijdstip. Dus we gaan er zo meteen even achteraan of alles goed gaat met hem, want dat vind ik wel belangrijk. Maar goed, we moeten het item ook gaan doen. Dus Ries, wat heb jij gedaan?
1: Ik heb gewoon 3 stellingen heb ik voorbereid.
0: Oh, je hebt er 3 voorbereid?
1: Ja, ik heb 3 voorbereid.
0: Dus we kunnen hem gewoon gaan doen?
1: We kunnen hem gewoon gaan doen.
0: Nou, dat is mooi. Dan zou ik zeggen, begin maar met stelling nummer 1 dan.
1: Ja, stelling nummer 1.
0: Oh nee, wacht even. Ik moet natuurlijk wel even oproepen.
1: Ja.
0: Wil je meespelen? Nou, dat kan zeker. Moet je doen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Dat adres staat voor je open. En zorg ervoor dat je in je bericht 1, 2 en 3 zet. Daarachter waar of niet waar. Zo weet wel welke antwoorden jij gaat geven. En of dat je daarmee dan alle antwoorden goed hebt. Tenminste, dat is te hopen. Want dan kunnen we in ieder geval jou uitroepen tot dagwinnaar. En we kunnen ervoor zorgen dat we je 4 stickers aan je uit kunnen delen. Want er zijn er nog wat overgebleven van afgelopen vrijdag.
1: Ja.
0: Dus studioalf.nl/WhatsApp. Geef het vooral even door. Want dan ben je misschien de dagwinnaar wel. En dan kun je lekker blijven plakken met die stickers. Nou, nu zijn we aanbeland bij de stelling. Kom maar door dan, Ries.
1: Goed, gaan we beginnen met waar of niet waar. Een nieuwe stelling, een nieuwe kans. Stelling nummer 1. Luiaards slapen 20 uur per dag. Waar of niet waar?
0: Als je mij bedoelt...

0: Dan is het nee. Ondanks dat ik een luiaard ben, maar ik... ik kom niet aan 20 per dag, zeg maar. Maar echte luiaards, oftewel die dieren... Die in de boom blijven hangen, weet je wel, aan zo'n tak, lekker hangend. Heerlijk is dat, leuk beeldgevend ook. Slapen die 20 uur per dag? Nou, dat zou misschien wel eens kunnen. Ik zou zeggen waar.
1: Oké, hebben we die genoteerd?
0: Zeker ook als ik ook kijk naar mijn kat, hè. Ik bedoel, die slapen ook 20 uur op een dag. En dan 's nachts dan worden ze wakker en dan lopen ze weer over je heen te rennen. Afgelopen nacht bijvoorbeeld.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Nou goed, stelling 2.
1: Stelling nummer 2 in de categorie biologie. Je maag maakt ongeveer elke paar dagen een nieuwe beschermende slijmlaag aan.
0: Je maag maakt?
1: Ongeveer elke paar dagen een nieuwe beschermende slijmlaag aan.
0: Oké. Ja, volgens mij doet niet om de paar dagen, maar volgens mij doet hij dat continu. Dus ik zou zeggen, het is waar.
1: Jij zegt waar.
0: Ik denk het wel.
1: Dan staat hij genoteerd.
0: Dankjewel.
1: Dan gaan we naar de laatste stelling.
0: Oh, de laatste
1: is in de categorie aardrijkskunde.
0: Ja.
1: IJsland heeft meer vulkanen dan Nederland.
0: IJsland heeft meer vulkanen
1: dan Nederland.
0: Heeft Nederland vulkanen dan? Dat is natuurlijk een beetje de vraag die je zou af moeten. Ja, dan zou ik zeggen... Nou goed, IJsland heeft natuurlijk ook gewoon van die gijzers, weet je wel.
1: Mm-hmm.
0: Die dingen die water omhoog spuwen. En ja, daar moet je niet boven staan, want dat is knoepertje warm. Maar is dat waar of niet waar? Heeft IJsland meer vulkanen dan Nederland? Ja, ik zou zeggen waar, aangezien ik in Nederland geen vulkaan kan benoemen, moet ik zeggen. Ook niet stille vulkanen en ook niet vulkanen die in de Noordzee liggen. Maar goed, ik zie Richard Harreman alweer een beetje gniffelen. Dus er zit iets in die stelling wat wel of niet zou moeten kloppen. Of in ieder geval in mijn antwoord. Maar wat denk jij? Want dat vind ik belangrijker. Studio11.nl /WhatsApp om jouw antwoorden door te geven. Doe dat via die app dus. En dan in je bericht zet je 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en wellicht kunnen we jou zo meteen dan uitroepen tot dagwinnaar voor deze maandag 29 juni.
1: Ja, zijn...
0: En krijg jij die 4 stickers van ons. Dus... getting jiggy with it, zou ik bijna zeggen. Maar dat is de titel van de plaat die ik ga draaien. Maar get the stickers with it, want die kun je dus winnen.
1: Studio11.nl/WhatsApp.
0: Wat zeg je?
1: Wat zit je allemaal te doen?
0: Ik probeer bruggetjes te maken, maar het lukt nog niet helemaal. Nee. Ja, het is tenslotte maandag, ik moet ook nog een beetje opstarten. En mijn brein werkt ook nog niet helemaal voluit. Maar wat ik wel weet, is dat jij dus de dagwinnaar kunt worden. Dus studio11.nl/WhatsApp. Ik vraag aan Thijs altijd om het te herhalen. Dat wil ik aan jou ook nog even doen, Ries. Ja. Herhaal de stellingen nog even een keer.
1: Herhaal de stellingen nog één keer.
0: Ja, want dan weten we ook waar het over gaat natuurlijk. Je gooit altijd... Weet je, het valt me altijd op. Jij gooit altijd meteen de volgende dingen weg. En dan ga je weer terug.
1: Ik was net namelijk... Het was net namelijk bezig om te kijken of dat ik geen abonnement moest nemen op ChatGPT.
0: Nee, doe het niet. doe het niet.
1: Goed, dan komen ze nog een keer. De stellingen. Stelling nummer 1. Luiaards slapen 20 uur per dag.
0: Ja, waar of niet waar.
1: Stelling nummer 2. Je maag maakt ongeveer elke paar dagen een nieuwe beschermende slijmlaag aan.
0: Waar of niet waar.
1: En dan als laatste de stelling. Stelling nummer 3. IJsland heeft meer vulkanen dan Nederland.
0: Waar of niet waar. Ja, en dan, ik weet niet of ik het al heb gezegd... maar studio11.nl /WhatsApp om jouw antwoorden door te geven. Nou, dan hebben we het wel gehad.
1: Ja.
0: Nou, bring it. Vooral de muziek. Will Smith. En getting jiggy with it. In de ochtendshow. Ta-da-ta-ta-ta-da. Nu jij, Ries.
1: Wat?
0: Hey, ta-da-ta-ta-ta-da. Nou goed, Will Smith dus.

0: Na na na na na na. Ja,
1: Goedemorgen.
0: De ochtendshow studio van Kuigenbraas van Will Smith en Getting Jiggy With It. Hij kreeg de stickers vooral en kreeg ook de titel dagwinnaar in Waar of Niet Waar. Want drie stellingen die Richard Harreman zojuist heeft gegeven. Waar jij op hebt kunnen antwoorden via de app studio11.nl/whatsapp. En de vraag is, ja, misschien ben jij wel die dagwinnaar. Of ja, wie wordt die dagwinnaar is eigenlijk eerder de vraag. En hopelijk ben jij dat dan. Er zijn genoeg antwoorden binnengekomen hoor, Ries. Maar ja, de vraag is of dat het goed is. Jij weet de antwoorden en yes. Jij weet ook ja, welke stelling je ook weer hebt geroepen zojuist.
2: Ja.
0: Beginnen met stelling nummer 1.
2: Stelling nummer 1 is in de categorie dieren. Luiaard slapen 20 uur per dag. Waar of niet waar?
0: Luiaarddieren. Luiaarden. Luiaards. Wat is de meervoud daarvan?
2: Luiaards.
0: Luiaards.
2: Ja.
0: Die slapen meer dan 20 uur per dag. Nou, als ik kijk naar mijn katten, die slapen zeker meer dan 20 uur per dag. Want ja, die zijn niet wakker te krijgen. Behalve op het moment dat jij naar bed wil. Of ligt te slapen, want dan worden ze wakker. Maar toch, ja, dat zijn dan vaak maar 4 uurtjes. Dus nou, we hebben 24 uur in een dag. Dus ja. Dan, nou, de berekening makend. Luiaards slapen meer dan 20 uur per dag. Denk ik zomaar.
2: Ja.
0: Ja, ik zei waar. Is het waar of niet waar, Ries?
2: Het is... niet waar.
0: Is dan weer jammer.
2: Hoewel vaak wordt gedacht dat luiaards bijna de hele dag slapen... slapen wilde luiaards gemiddeld ongeveer 8 tot 10 uur per dag. Nog altijd meer dan ik, maar maakt niet uit.
0: Dat is waar, ja. Stelling nummer 2, die klonk als volgt.
2: Ja, stelling nummer 2 is in de categorie biologie. Je maag maakt ongeveer elke paar dagen een nieuwe beschermende slijmlaag aan.
0: Ja.
2: Waar of niet waar?
0: Ja, ik heb het idee dat het elke dag gebeurt. Misschien wel om het uur, misschien wel om de minuut. Maar eigenlijk continu is het lichaam bezig, is de maag bezig... om een nieuwe slijmlaag aan te maken. Af en toe dan ja, stoot hij wat uit, zeg maar. Dus ik zei dat het... ja, waar is, zei ik, hè?
2: Yes.
0: Ja, is het waar of niet waar?
2: Het antwoord op de stelling is waar. Ja. De slijmlaag die de maag beschermt tegen het sterke maagzuur... wordt voortdurend vernieuwd. Ook cellen van de maagwand worden regelmatig vervangen.
0: Nou, eerst puntjes binnen van de 3. Betekent dat ik nog 1 puntje erbij kan scoren. Maar ja, dan moet ik het antwoord wel goed hebben. Gaat in ieder geval om de volgende stelling.
2: Ja, die laatste had jij een beetje moeite mee.
0: Ja.
2: De stelling was heel simpel. IJsland heeft meer vulkanen dan Nederland. Is dat waar of niet waar? Nou, ik zal maar gelijk beginnen met het antwoord. Oh, zo. Dit is weer eens wat nieuw.
0: Ja, ik weet niet wat dit is, maar dit is echt mega irritant.
2: Ja, dit is compleet nieuws. Hij is alweer weg. Goed. Nogmaals, de stelling. IJsland heeft meer vulkanen dan Nederland. Is dat waar of niet waar? Jij had ingevuld...
0: Ik zei dat het waar is, omdat ik in Nederland nog nooit een vulkaan heb gezien.
2: Ja, nou, dan heb je ook helemaal gelijk. Wij zijn eigenlijk een beetje een inkoppertje natuurlijk. Want IJsland die ligt op een actieve breuklijn tussen aardplaten... en telt tientallen actieve vulkanische systemen.
0: Ja.
2: Nederland daarentegen heeft geen enkele vulkaan.
0: Oh, je had trouwens...

0: vandaag. Yes. Eén waar of niet waar. Althans, als het aan mij ligt. Want het lag aan mij. Ik heb de antwoorden gegeven, dus zo is het wel. Maar het gaat natuurlijk niet om mij. Het gaat vooral om de luisteraar. En ik heb jou ook gevraagd om een antwoord in te sturen via de app studio.nl/WhatsApp. Waar of niet waar gaat het dan om? En de juiste antwoordvolgorde had moeten zijn, Ries.
1: Niet waar, waar en waar.
0: Niet waar, waar en waar. En via studio11.nl /WhatsApp heeft Geert zich weer gemeld. Hij heeft geroepen niet waar, waar en waar. Dat en dat is hartstikke goed. Lekker bezig, Geert. Je winstreeks is langzamerhand weer aan het oplopen. Dus ga zo door, want record na record verbreekt die man. Dat is toch altijd lekker. Wie ook heeft meegedaan, en want Geert is natuurlijk medewerker van Omroep, dus die kunnen we verder geen prijzen uitdelen. Dat kunnen we wel doen aan Yveske, want Yveske heeft gestuurd... Niet waar, waar en waar. En dat is waar, hè?
1: Dat is waar.
0: Dat is waar. Dus Yveske, van harte gefeliciteerd. Oh, ik ben Geert aan het bellen. Dat is onhandig.
1: Oh, ja. Sorry, Geert.
0: Niet de bedoeling. Ja, zo. En Yveske krijgt daarmee niet alleen maar de titel dagwinnaar... maar ook 4 stickers van ons. Dus die komen jouw kant op. Moet je wel even je adresgegevens sturen... want anders kunnen we ze niet naar je opsturen.
1: En niet Geert, want Geert weet het wel.
0: Ja, nee, Geert, dat komt helemaal goed. Ja. Ja, zo is het. Zeg, dankjewel, Ries, voor deze invalronde. Morgen dan hopen we weer van Thijs van Dussen te horen... want hij heeft zich wel gemeld in de app. Dus dat is lekker. Ja.
1: Oh.
0: Alleen niet met de stellingen voor vandaag.
1: Goed, maakt niet uit. Ik deed het graag. Was leuk.
0: Nou, dat is fijn. Zeg, Geert, die wil ook nog even wat zeggen, want ik heb hem natuurlijk per ongeluk gebeld. Wat wil jij zeggen? Wil je mijn adres hebben voor de stickers? Nee, Geert, ze liggen voor je klaar in de studio. Dus dan weet je dat.
1: Ik moest maar halen.
0: Maar goed, he knew it and I knew you. In de ochtendshow, Taylor Swift.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You in de ochtendshow. Zometeen na het nieuws van 8 uur zijn we bij je terug. We hebben onder andere nieuws over natuurlijk het Nederlands elftal. We gaan toch nog even terugblikken op het weekendweer. Want afgelopen weekend natuurlijk best

0: bijzonder weer meegemaakt. En ook zometeen, en dat had ik beloofd, hadden we het nog ergens anders over willen hebben, toch? Oh ja, sowieso natuurlijk even vooruitblik op... Ja, dat heeft ook te maken met die wedstrijd van vanavond eigenlijk. Want er gaat iets plaatsvinden. Okay. Oh, en ik had beloofd om iets te vertellen over de werkzaamheden van de A44. Wat er precies aan de hand was. Dat allemaal hoor je zometeen na het nieuws van 8 uur.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we schakelen even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Hele goedemorgen, 8:02 is het maandag 29 juni. De ochtendshow, Studio Alf en Kage Brazem. Tijd voor het nieuws, de NOS.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
9: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
8: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Zaterdagavond is rond 22:30 brand uitgebroken in een loods aan de Warmoeskade in Boskoop. Vermoedelijk ontstond de brand door een blikseminslag. Dankzij snel optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen woning. Bij de brand raakte niemand gewond. 3 verdachten van de vondst van ruim 500 kilo cocaïne in een loods in Alphen aan den Rijn mogen voorlopig naar huis. De inhoudelijke rechtszaak gaat niet door vanwege de extreme hitte, waardoor een nieuwe zittingsdatum nog maanden op zich laat wachten. De rechtbank laat de mannen onder strikte voorwaarden vrij. Ze mogen onder meer geen contact met elkaar hebben. En zover. De werkzaamheden aan de A44 richting Amsterdam lopen 2 dagen uit door de hitte. Rijkswaterstaat kan vanwege de hoge temperaturen niet dag en nacht doorwerken. De snelweg tussen Noordwijkerhout en Knooppunt Burgerveen gaat daardoor naar verwachting pas aankomende vrijdagochtend weer open. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd via de omleidingsroutes. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Dat wilde ik eigenlijk net zeggen, ja. Maar dat... je bent ervoor, dus dat is alleen maar goed. Want jij bent officieel van het nieuws natuurlijk. Dus dat willen wij liever uit jouw mond horen dan uit die van mij. Ja.
10: Zeker.
0: Dankjewel.
10: Ja,
0: want dan kan ik daarop inspelen namelijk.
10: Oh.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is echt knijtertje druk deze ochtend. 17 files staan er in de regio. Een totale vertragings... of lengte van 92 kilometer. Ja.

0: De vertragingstijd van, hou je vast, bijna 300 minuten.
1: Zo, dat is meer dan 4 uur.
0: Ja, het is echt ongelooflijk. Daan geeft mij de meldingen van 15 minuten of langer. Dat zijn er al 8. Om te beginnen op de A4 Rotterdam. Nee, om te beginnen op die A44, want ik wilde erop inspelen. Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Wegwerkzaamheden dus. Het duurt allemaal nog tot vrijdagochtend 6 uur naar verwachting. De weg is in ieder geval dicht. Het wordt geadviseerd om te rijden. Nou, dat doen dan ook heel veel mensen. En daarom rijdt het helemaal vast op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep staat 25 kilometer. Je vertraging is daar meer dan een uur. Geldt ook voor de A12 Den Haag richting Utrecht. Want er staat zo'n 15 kilometer tussen Blijswijk en Nieuwebrug. Komt allemaal wel door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er afgesloten. Vertragingstijd is ook meer dan een uur. De A12 dan Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Nieuwebrug. 5 kilometer, 7 minuten. Komt ook door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. De A20 dan Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen. 11 kilometer, 26 minuten. De N11 leidt richting Bodegraven. Die loopt vast door het ongeluk op de A12. En dat is dan tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. 3 kilometer staat er, vertraging is daar bijna 50 minuten. Gaan we naar de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4. 2 kilometer, 17 minuten. En tot slot nog de N208 Sassheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207. 2 kilometer en de vertragingstijd is meer dan 20 minuten. Hoe is het op het spoor, Ries? Is het daar wat rustiger?
2: Nou ja, minder in de cities. En dat komt allemaal door beperkingen in het materieel. Dat komt op, gebeurt op 5 verschillende trajecten. Namelijk Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal. Schiphol Airport, Leiden Centraal. En Leiden Centraal, Rotterdam Centraal. Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal. En ook Utrecht Centraal, Den Haag Centraal. Ik zei al, daar de beperkingen in de materieel inzet. Daardoor rijden er minder in de cities. Dat duurt allemaal tot morgenavond 11:15. En dan heb ik er nog eentje voor je. En dat is dan ook weer door beperkingen in de materieel inzet. Maar daardoor rijden er dus minder sprinters op het traject Den Haag Centraal, Gouda, Goverwelle. En ook dat duurt tot morgenavond 11:15.
0: Nou, veel succes ermee. En gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. En anders ander vervoer te regelen. Oh wel, ja. Met de auto heeft het ook geen zin. Jij moet per helikopter, want volgens mij kom je gewoon nergens op dit moment.
2: Nee, blijf maar thuis.
0: Maar goed, over een half uur krijg je een extra update van ons.
3: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Ray en Where Is My Husband in de ochtendshow. Hele goede morgen. Maandag 29 juni 2026 vandaag. En je bent bij de ochtendshow Studio Alf en Karen Brazen. Het is 17 over 8. Richard Arreman, ja. Wat heb jij in het nieuws vandaag?
1: Een nieuw wereldrecord in Maasbracht. Tijdens de havendagen is daar een frikandel gebakken van maar liefst 41 meter en 45 centimeter. Voor de recordpoging werd een speciale frituurpan van ruim 42 meter gebouwd. Wow. Na maanden voorbereiding was de reuzensnacks in slechts... Hoeveel minuten, denk je?
0: 10 minuten.
1: 3 minuten.
0: 3 minuten?
1: Was hij gaar. Ja, 3 minuten was hij gaar. Bezoekers konden een stukje van de frikandel kopen voor het goede doel. De eerste meter werd zelfs geveild voor 32.000 euro. In totaal leverde de actie 65.000 euro op voor KWF Kankerbestrijding.
0: Dat is hartstikke lekker, ja. dat het heel veel geld heeft opgebracht. Aan de andere kant, ja, ik hoop niet dat nu ineens allemaal snackbarretjes denken, ja, van, joh, laten we onze prijzen ook maar even opschroeven. Want ik vind dat wel veel geld, hoor, voor een frikandel.
1: Ik denk dat ze ook wel wat geld hebben opgehaald voor de Maag-Lever-Darm-stichting.
0: Echt. Maar, is dat, ja, maar hoe doen ze dat dan?
1: Ja, gewoon 42 meter lange frituurpan hebben ze gebouwd.
0: Ja, oké, okay, maar op een gegeven moment, die is dan 42 meter.
1: Ja.
0: Maar dan moeten ze op een gegeven moment alsnog aan elkaar maken.
1: Ja, want, en dan moet ook een keertje uit het vet getild worden natuurlijk.
0: Dat lijkt me wel, ja. Maar goed, hoe lang was je uiteindelijk?
1: 41 meter en 45 centimeter.
0: Oké. Okay. Ja, bijzonder. Ja. Bijzonder dat is gelukt. Bijzonder dat het heeft bestaan. Maar heel goed dat het heel veel geld heeft opgehaald. Want uiteindelijk is het doel natuurlijk waar het om draait. En dat is het allerbelangrijkste. En ja, dat is gebeurd. Heb je nog ander nieuws?
1: Nee, dat heb ik eventjes.
0: Oké, dan heb ik wel wat nieuws. Want er moet slimmer worden omgegaan met water in het Groene Hart. Dat wordt in ieder geval geroepen door Hoogheemraad Henk Hazenoot. Hij waarschuwt dat de regio steeds vaker te maken gaat krijgen met langere, droge periodes. Terwijl juist voldoende zoet water nodig is voor onder andere landbouw, natuur en drinkwater. En volgens hem moeten overheden en inwoners zich voorbereiden op een toekomst waarin water niet meer vanzelfsprekend beschikbaar is. En het is belangrijk om nu al maatregelen te nemen om water beter vast te houden. Nu heb ik begrepen dat er een soort van apparaat naar Venezuela gaat. Die wordt door Nederland geleverd.
1: Ja.
0: Die ervoor moet zorgen dat er voldoende drinkwater kan worden geregeld.
1: Okay.
0: Dus je zou bijna zeggen, nou, misschien moeten ze even met elkaar in gesprek om ervoor te zorgen dat het ook... ja, ik bedoel, het een lost het ander op in zover. Dus goed, over water gesproken. Ja, het noodweer van afgelopen weekend heeft niet heel veel water opgeleverd. Althans in Alphen en Kagebrazem. Wel in andere gedeeltes. Want in Bodegraven, ja, daar stond je gewoon tot aan boven je enkels in het water.
1: Ja.
0: Dat was ook hier niet te vinden.
1: Nee?
0: Wat er wel was te vinden was natuurlijk de bliksem, de donder. Mm. En natuurlijk de wind die er ook een beetje aan mee hielp.
1: Ik dacht de meeste is bier, maar...
0: Nee, niet de donder en bliksem. En
1: nee,
0: precies. Okay. Ja, zware regenbuien wel elders. Harde wind, veel bliksem dus. Daardoor kwamen straten onder water te staan. Onder andere dus in Bodegraven. Mm-hmm. In de omgeving van Gouda werd er zelfs een woning volledig verwoest door blikseminslag. Ook het treinverkeer had last van onweersbuien. Volgens de KNMI werden tijdens het noodweer meer dan... Ja, die 300.000 bliksemflitsen geregistreerd. Dat is uitzonderlijk veel en onderstreept ook hoe hevig de onweerssituatie was.
1: Ik wil net zeggen.
0: Ja, en ook niet alleen in Gouda werd er een woning verwoest. In Boskoop werd er ook een hele loods verwoest, hè, door blikseminslag.
1: Ja,
0: brandweer die moest uitdrukken voor een grote brand, inderdaad. Ook opvallend verhaal. Negatief zwemadvies over de waterkwaliteit. Of door waterkwaliteit bij de recreatieplassen. Slecht of juiste, onjuiste watermetingen kunnen er jarenlang voor hebben gezorgd dat een recreatieplas een negatief zwemadvies houdt, terwijl de waterkwaliteit in werkelijkheid mogelijk al is verbeterd.
1: Oh.
0: Nou, dat bleek onder andere bij de Zegerplas te zijn.
1: Okay.
0: De deskundige pleitte daarom voor betere methodes, meetmethodes, zodat de recreanten niet onnodig worden afgeschrikt. Ja, jarenlang werd er een negatief zwemadvies afgegeven. En uiteindelijk bleek je er gewoon te hebben kunnen zwemmen. Behalve als je dan de blauwalg tegenkomt. Ja. Hè? Want dat is gewoon niet fijn om daarmee in aanraking te komen. Kan je echt wel maag- en darmproblemen doorkrijgen onder andere. Dus dat is niet altijd heel fijn. Dan tot slot nog één ander nieuwtje. En dat gaat over koopwoningen. Want jij hebt een huurwoning, toch?
1: Ik heb een huurwoning, ja.
0: Er zijn steeds minder huurwoningen beschikbaar, maar ook steeds minder koopwoningen. Althans, koopwoningen voor een normaal bedrag.

0: Want betaalbare koopwoningen worden steeds schaarser in Alphen aan de Rijn. Starters hebben daardoor steeds meer moeite om een geschikte woning te vinden. Het aanbod in de lagere prijsklasse neemt verder af, terwijl de vraag juist hoog blijft. Ja, het verbaast me inderdaad. Mijn schoonzusje en mijn zwager die zijn op zoek naar een huis in Alphen.
1: Ja.
0: En als ik dan kijk naar de huizenprijzen van nu, ja, we weten allemaal het is gestegen in de afgelopen jaren. Maar we weten ook dat een woning van zo'n 80 vierkante meter, dat je daar ook al gauw boven de 4,5 ton voor betaalt. Het is toch ongelooflijk. 4,5 ton voor een woning van 80 vierkante meter.
1: Ja, dat is belachelijk.
0: Dat zijn meestal de appartementen ook, weet je wel. Of een tweelaagse appartement. Als je dan kijkt naar een rijtjeshuis. Nee, dit is een koopwoning. Dus dan is het wel voor je.
2: Nee, want dan, als jij een appartement koopt waar een VVE aan verbonden zit.
0: Nee, oh zo, ja.
2: Dan is het huis van de VVE en heb je alleen maar het gebruiksrecht gekocht.
0: Ja, dat heb je er dan ook nog eens een keer bij zit. Maar heb je een normaal rijtjeshuis, is er niks aan de hand.
2: Nee, dat.
0: Dan is het wel van jezelf. Maar goed, dan moet je ook echt alles zelf opknappen. En waar je dan ook vaak tegenaan loopt, en dat is een beetje uit ervaring, is dat als je dan een huis hebt wat wel een beetje in het redelijke prijzenklassement zit, dat je dan veel moet verbouwen. Dat het gewoon allemaal heel oud is. De elektriciteit is oud. Je moet er heel veel meer geld tegenaan gooien. Waardoor je uiteindelijk alsnog boven die 4,5-5 ton uit gaat komen. Dus je hebt gewoon 500.000 euro nodig om tegenwoordig een huis te hebben. Van in ieder geval zo'n 80 vierkante meter. Is toch belachelijk?
2: Nou ja, ik vind echt. Je moet erom lachen, maar het is eigenlijk om te huilen.
0: Nou ja, zo is het wel. En ik snap ook heel veel ouders die zeggen van joh, blijf dan lekker hier wonen. Of dat ze een schuurtje in de tuin gaan bouwen. En dat de kinderen daardoor kunnen blijven wonen. Maar ja, aan de andere kant, dat wil je ook niet tot je 40ste. Dus krijg een beetje de 40 years old virgin verhaal, weet je wel? Van die film.
2: Ik moet er niet aan denken. Joh. Dat je gewoon op je 40ste gewoon nog dan zeggen van pa, maar ik ga uit. Ja, maar je moet wel voor 1 uur thuis zijn.
0: Ja, je hebt toch te maken, ondanks dat je dan eventueel een schuurtje hebt bij je pa en ma in de achtertuin. Toch te maken met de regels van je ouders. Dat je moeder dan op een gegeven moment
2: mijn huis, mijn regels.
0: Nee, mam, het is mijn huis. Want dat je moeder dan 's ochtends binnenkomt, dat ze dan zegt: schat, goedemorgen. Had jij niet op werk moeten zijn? En dat je dan net met een nieuwe partner.
2: Oh ja.
0: En al maar dat ze dan ook zegt: als je nou even ervoor zorgt dat dat allemaal wordt opgeruimd, ga ik vandaag even je kamer schoonmaken. Want dat heb je al 30 weken geleden willen doen. Heb je nog steeds niet gedaan. Ja. En dan ga ik er nu voor zorgen dat het wel gaat gebeuren.
2: Maar wel elke week schone lakens. Dat is wel weer lekker dan.
0: Ja, maar je wilt toch niet dat je moeder dat iedere keer komt doen, man?
2: Nee.
0: Houd toch op.
2: Nee. Ja. Als je op een gegeven moment is het wel klaar.
0: Ik bedoel, als je dit tot je 40ste moet volhouden, laat staan hoe lui je wordt op je oudere dag. Aan de andere kant ben je wel meteen gewend, hè? Dus dan kan je meteen door naar het verzorgingshuis. Om het voor je te laten doen. Nee, het is gekkigheid natuurlijk, maar dat wil je gewoon niet.
2: Ik moet wel zeggen, ik hoor veel van mijn kennissen en zo, die hebben allemaal op zichzelf gewoond. Ik heb eerlijk gezegd, als ik eens even terugdenk, ik heb nooit echt op mezelf gewoond. Ik heb eigenlijk altijd met gelijk gaan samenwonen.
0: Je hebt dus nooit ervaren hoe het is om echt alleen te wonen.
2: Je hebt alleen wel in de zomermaanden als mijn ouders op vakantie waren en ik thuis bleef, weet je dan wel. Maar
0: waarschijnlijk had je dan ook iemand bij je thuis zitten.
2: Dat was eigenlijk elke dag dat er wel iemand langskwam
0: inderdaad. Ja, dus daarom dat. Het voetbal vanavond natuurlijk. Nederland zelf dan moet om 3 uur spelen. Ga je kijken?
2: Denk het niet.
0: Ik heb een voorstel, maar ik weet niet of jij
2: dat het beter is dan ik niet kijk namelijk.
0: Want dan winnen ze.
2: Juist.
0: Oh zo. Ja, ik had een voorstel eigenlijk, maar ik weet niet of dat een goed idee is. Want vorige keer was het natuurlijk inderdaad ook niet goed afgelopen. Toen hebben we samen de wedstrijd tegen Argentinië zitten kijken.
2: Ja.
0: En die verloren we helaas.
2: Ja.
0: Maar goed, ik weet niet of het nou jouw schuld is of de schuld van anderen. Ja. Zoals een Messi en een Spaanse scheidsrechter.
2: Ik wil net zeggen, ik geef de scheidsrechter de schuld.
0: Maar ik wilde eigenlijk voorstellen, want ik ga wel kijken om een soort van watchparty te houden hier in de studio.
2: Ik heb zo'n beetje mijn vermoeden dat Argentinië weer moet gaan winnen dit jaar. Gezien hoe dat er gefloten wordt. Met overtredingen door Argentinië en dan in het bijzonder van Messi.
0: Ja, maar je praat eromheen. Gaan we een watchparty houden in de studio samen? Of blijf je lekker in bed liggen?
2: Ik praat inderdaad omheen.
0: Ja, oké. Nou, dan wordt dat helemaal niks. Dan blijf ik gewoon lekker thuis niet in bed liggen. Want die fout maakte ik vorige keer.
2: Ik heb eerlijk gezegd echt over na zitten denken. Maar ik vind 3 uur veel te vroeg om hier te zitten, man. Hou op.
0: Ja, maar goed. Ik ga om 9 uur naar bed. Dan ga ik eruit. Nou, dan maak ik ongeveer net zo'n nacht als normaal voor een ochtendshow. En dan kunnen we meteen doorpakken.
2: Ja, nou ja, doe jij dat maar. Nee.
0: Nou, dan zie ik je morgenochtend wel aanschuiven bij het ontbijt.
2: Prima.
0: Die Die. Anthem van het WK. Shakira en Burna Boy. In de ochtendshow.

0: Uit ervaring kan ik vertellen dat je niet altijd jong blijft.
1: Nee, helaas niet, hè?
0: Nee, afgelopen zaterdag heb ik er weer een jaartje bij mogen tikken. En dan merk je toch wel, als je dan de volgende dag weer vroeg op moet staan, omdat er nog meer visite aankomt, dat je denkt, nou,
1: laat maar gaan.
0: Nou, niet per se laat maar gaan, maar wel van, nou, wel even iets meer moeite, zeg maar, om het allemaal op te
1: pakken. Precies dat.
0: Maar goed, het is gelukt. We zitten hier weer met de ochtendshow tot 10 uur vandaag. En

0: Niet tot 12 uur zoals afgelopen vrijdag. Het was een lange zit hoor, daar niet van. Maar het is wel dat ik denk van... Het heeft wel wat moeite gekost om ook de zaterdag vroeg op te staan. Maar goed, kon ook niet anders, want ik werd gewekt door mijn kind.
1: Ja.
0: Die mij weer wilde feliciteren. Ja, dan is het ook wel dat je... Ja, dan sta je ook wel op, weet je wel. Dan is het niet zo van, de route.
1: Ik blijf even liggen.
0: Ik blijf even lekker liggen. Nee, dat zeker niet.
1: Okay.
0: Forever Young, David Guetta, Elvin Veel en Eva Max hoorde je hier. Daarvoor ook Shakira en Burna Boy. En die, let's go, hey ha en ho. En zo.
1: Ja. Zoiets.
0: Ik weet die tekst nooit. Oh, is het eigenlijk een hele simpele tekst die zich continu herhaalt. Maar het lukt me toch nooit om het mee te leren. Nee. Kunnen we wel met andere liedjes doen, die er misschien zometeen aan zitten te komen. Want zometeen gaan we ook jouw muziekkennis testen in de ochtendshow. Doen we in de voor of de na. Wil je nou meespelen met dat spel? Of een beetje kijken of dat je misschien ook richting die kennis kan gaan... van de muziek die wij draaien in de voor of de na. Studioalf.nl/WhatsApp, meld je daar. Want we willen uiteindelijk weer iemand uitroepen tot dag winnaar. Dus meld je vooral daar met het antwoord. We zijn in ieder geval op zoek naar titel en artiest... en of dat die voor of na een bepaald jaartal is uitgebracht. En als we dan kijken naar het jaartal waar we afgelopen vrijdag mee zijn geëindigd... Ja. Dan gaat het om het jaar 1999. Dus 1999 is het jaartal waarmee we gaan spelen. Zometeen in de voor of daarna. Meld je bij via de WhatsApp. studioalf.nl/WhatsApp. En dat dus. Dat zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om een niet voorgeschreven middel. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden, want nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd vorige week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip uit Curaçao heeft onder meer een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Het weer, zonnig, maar ook wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.
0: Ja, wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Hartman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het centrum van Alphen aan de Rijn stond afgelopen weekend volledig in het teken van de Romeinen. Tijdens de 5e editie van het Romeins weekend konden bezoekers genieten van militaire optochten, gevechten en demonstraties uit de Romeinse tijd. De organisatie verwachtte zo'n 40.000 bezoekers. Ook werd een gratis boekje gepresenteerd waarmee inwoners het Romeinse verleden van de gemeente kunnen ontdekken.
0: Ik ben wel benieuwd trouwens, want die soldaten vanuit de Romeinse tijd, die figuranten zeg maar, die meespeelden, die zouden denk ik echt wel een knoepetje warm hebben gehad tijdens
3: dat denk ik wel, ja.
0: Het weekend. Want dat denk ik wel. Het was warm natuurlijk. Ja.
3: Snikheet.
0: Snikheet.
3: Ja.
0: Ja. Dat ze dan aankomen en dat ze dan zeggen snikheet.
3: Snikheet.
0: En dat ze dan denken, wat brazel jij nou? Nou, goed. Ander nieuws.
3: In Alphen aan de Rijn zijn vorig jaar ruim 102.000 verkeersboetes uitgeschreven. Dat is goed voor bijna 8,7 miljoen euro aan boete. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Veruit de meeste bekeuringen waren voor te hard rijden. Alphen staat daarmee op de 15e plaats van gemeenten met de meeste verkeersboetes in Nederland. In Roelofarensveen is morgenavond een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van fase 4 en 5 van woonwijk Braasemmerland. Bezoekers kunnen zich laten informeren over de komende werkzaamheden, het bouwverkeer, de inrichting van de wijk en ecologische maatregelen in het gebied. De bijeenkomst vindt plaats bij watersportvereniging Braasemmermeer van 7 uur 's avonds tot 8:30 's avonds. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn op dit moment nog 16 meldingen over. Maar ja, dat betekent niet dat het wat minder druk wordt, want een totale lengte van 90 kilometer is er te vinden. En een vertragingstijd van 316 minuten.
3: Jezus, zeg, dat is gewoon 4 uur en 16 minuten. Gewoon 4 uur en een kwartier.
0: Het is drukker dan normaal op een maandagochtend. En dat blijkt maar weer. In ieder geval door onder andere de wegwerkzaamheden op de A44. Ja, ze zijn uitgesteld, althans de eindtijd daarvan. Want bij Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen, er zijn dus wegwerkzaamheden. De weg is dicht. Duurt allemaal naar verwachting 3 juli, hè? 6 uur 's ochtends.
3: Tot vrijdag.
0: Tot vrijdag, ja. Inderdaad. Daardoor loopt het wel vast op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep staat op dit moment 25 kilometer. Vertragingstijd is meer dan een uur. Een ongeluk heeft voor vertraging gezorgd op de A12, Den Haag richting Utrecht. Nou, is nog steeds aan de gang, want ook daar meer dan een uur vertraging tussen Bleiswijk en Nieuwebrug. Staat zo'n 12 kilometer. De weg is inmiddels wel weer vrij. En op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Oud-Rijn en Woerden, 6 kilometer, 5 minuten, komt ook door een ongeluk en daar ook is de weg weer vrij. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Hij heeft ook last van het ongeluk van de A12. Want tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen staat een 9 kilometer vertraging, is meer dan een half uur. De N11 Leiden richting Bodegraven heeft ook last van die file. Want tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12, daar staat meer dan een uur. 3 kilometer staat er maar. En dan meer dan een uur. Ja, het is gewoon niet doorrijden. Je kan gewoon niet inritsen, zeg maar.
3: Die weg was gewoon potdicht.
0: Ongelooflijk. De N206 dan, Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4, 4 kilometer. Vertraging duurt meer dan 20 minuten. En datzelfde geldt ook voor de N208, Sassheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 staat op dit moment 2 kilometer. Dan gaan we ook nog even naar het spoor, want daar is ook het een en ander te melden.
3: Ja, door beperkingen in de materieelinzet rijden er minder intercities op de volgende 4 belangrijke routes. Schiphol Airport, Leiden Centraal, Leiden Centraal, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal naar Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal naar Den Haag Centraal. En dat duurt allemaal tot morgenavond 11:45 laat. En dan heb ik er nog eentje, minder sprinters. Ook dat komt door beperkingen van de materieel. Daardoor rijden er minder sprinters dus tussen Den Haag Centraal en Gouda-Goverwellen. En dat duurt ook weer tot morgenavond 11:45.
0: Gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken en ervoor te zorgen dat je niet in een van de files komt te staan, of in ieder geval in een van de treinen die zo langzaam rijdt. Of helemaal niet rijdt, want dan kom je gewoon niet ver natuurlijk. Zometeen over een half uur, dan hebben we een updateje voor je van de rest van de files en natuurlijk het treinverkeer. Dat allemaal zometeen en ook zometeen natuurlijk de voor of de na. Wil je meespelen? Dat kan via de app studioalphen.nl. /WhatsApp. Titel en artiest, voor of na het jaar 1999. Zometeen de opdracht.

0: De Manfred & Sons en de Little Lion Man in de ochtendshow. Ja, de twee mannen met de banjo's, daar gaat het om natuurlijk. Soms wel iemand heel lang op zijn teen, had ik het idee. Je hoorde de hele tijd... En dus, wat zei jij nou, Ries? Van...
1: Hij was er nog helemaal zeker van.
0: Hij was er nog niet zeker van. Ja, toen zei ik, ja, maar iemand blijft gewoon op zijn teen staan. En hij heeft gewoon niet kans om te zeggen, je staat op mijn teen. Viel me op. Daarvoor ook Christopher Cross en All Right. Nou, platen uit 2013 en 1983. Afgelopen vrijdag draaiden we een plaatje uit 1999. Als opdracht in de voor of de na. Dat is dan ook het jaartal wat we aanhouden vandaag. In de muziekkennisquiz die we spelen in de ochtendshow. De voor of de na is dat. We gaan zometeen luisteren naar een fragment van een liedje. En aan jou dan de taak om titel en artiest door te geven via de app studio11.nl/WhatsApp. En ook zijn we benieuwd naar het antwoord of dat die voor of na het jaar, nou ja, 1999 is uitgebracht. Heel benieuwd wat jouw antwoord gaat zijn en of je het gaat herkennen. Ja, afgelopen vrijdag ook wel een heel moeilijk plaatje, moet ik zeggen.
1: Ja,
0: het was
1: Len
0: en Steal My Sunshine. You've got to my sunshine. Een beetje zo'n kinderstemmetje wat er doorheen zong van... Je hebt mijn zonneschijn gestolen.
1: Ik ken dat echt niet.
0: Wat ons betreft kon iedereen de zonneschijn maar even stelen... want we hadden wat minder zonneschijn nodig. Nou, die hebben we gelukkig vandaag. Ondanks dat het zonnig blijft, maar wat minder warm is. Het is wel tijd om naar de andere opdracht te luisteren. De nieuwe opdracht dus voor vandaag. Titel en artiest voor of na het jaar 1999 dus. Ben je er klaar voor, Ries?
2: Ja, joh.
0: Ik hoop jij ook. Studio11.nl/WhatsApp dus om jouw antwoord door te geven. Dit is de opdracht dus.

0: En toen wilde ik dit instarten. Ja. Ja, wie is het? Wie is de titel? Wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 1999 uitgebracht? Laat het weten via de app studio.nl/WhatsApp. Ries, heb jij een idee wie dit zou kunnen zijn? Jij hebt een idee dus.
1: Ik zit hem al in te voeren in de...
0: Wauw.
1: In het draaiboek.
0: Maar weet je ook of dat die voor of na het jaar 1999 is uitgebracht?
1: Die is moeilijk. Die is echt heel moeilijk. Maar ik heb wel een idee.
0: Je hebt wel een idee. Oké, en zometeen gaan we het antwoord van Ries horen. Eerst willen we nog even jouw antwoord weten natuurlijk. Via de appstudio.nl/WhatsApp. Laat ik nog even een klein stukje verder horen van het liedje... om jou een extra hint te geven. Titel en artiest voor of na het jaar 1999 dus. En dan... Ja, nee.

0: heerlijke plaat eigenlijk dit. Heerlijk ook gewoon voor de zomer.
1: Vol voor de zomer, maar ook vol voor mij. Ja, ik ben natuurlijk 35 geworden. Het is echt de periode om eigenlijk weer terug te kijken.

0: terugkijken op het leven.
1: Ah, ja.
0: om te kijken wat je allemaal hebt behaald en wat niet. Dit brengt mij weer terug naar niet per se studeertijd, maar wel mijn huiswerktijd.
1: Oh, okay.
0: Dat je dan de radio aanzet en luisterde naar verschillende radiostations en dat je dan deze plaat veelvuldig voorbij hoorde komen. Want ja, het was natuurlijk een veel gedraaid plaatje.
1: Ja, zeker.
0: Ik zit mezelf in de weg vandaag. Ik weet niet wat het is. Sorry
1: ik heb
0: dat ik
1: door inderdaad, ja.
0: Over begin. Ik heb normaal gesproken dat ik het niet zo heel gauw heb van joh, laat ik daar op de radio over beginnen. Maar ik zit mezelf echt in de weg.
1: Ach, goed.
0: Maar goed, misschien heeft het ook te maken met dat ik 35 word.
1: Een beetje
0: dat
1: je midlife crisis of zo.
0: Nou, dat niet per se.
1: Meeste mannen hebben dat rond de 35.
0: Is dat, zit het er aan te komen?
1: Ja, rond 35, 38.
0: Oh, ik had hem op 38. Zweet me kapot ook. Hoort dat toch ook bij?
1: Nee, dat is weer wat anders.
0: Oh, dat...
1: dat is gewoon weer een beetje te ver doorgehaald de afgelopen weekend.
0: Nee, totaal. Nee, ik heb 0,0 drank op.
1: 0,0?
0: 0,0.
1: Oké. Okay. Had ik niet verwacht.
0: Dus ik heb 0,0'tjes.
1: Dat blijkt mij.
0: Nou, oké, 2 biertjes, maar dat was op zaterdag. Dus dat mag ze uitwerken.
1: Ah, meneer, goed verdund met water en de raadles natuurlijk.
0: Wel water en cola en zo, ja. Oh. Maar goed, dat was even het inkijken in mijn leven. zit het eraan? Is de midlife crisis?
1: Ja,
0: is
1: midlife
0: dat de goed. We gaan het allemaal meemaken. Het is wel ongelooflijk. Even terug naar het verhaal van de opdracht voor vandaag. Ik ga nog even... Nou, dat is dus de opdracht waarmee we spelen. We zijn op zoek naar titel en artiest voor of na het jaar 1999. En dan horen we het vanzelf wel.
1: 2099, serieus?
0: 2099. 1999, ja. Ja, we zitten in 2026. Ja, ik zit mezelf in de weg. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Studio11.nl, schrijf WhatsApp dus om je antwoord door te geven. Ik ga niet te veel lullen vandaag. Lekkere muziek draaien. Zometeen moet ik wel even wat lullen, maar dan komt het wel goed. Jij mag ook vooral lullen via de app dus. Studio11.nl, schrijf WhatsApp. Misschien is een hypnotized idee wel een goed idee voor mij. Want dan ben ik misschien weer helemaal... Met top

0: jaar 1999 is uitgebracht. En ja, de vraag is, wie heeft het goed?
1: Ja.
0: Richard, jij zei dat je in ieder geval een idee had waar we naar op zoek zijn. Het gaat in ieder geval om het volgende fragment.

0: Hey Riepo, het is een heerlijk plaatje. Vind ik ook. Het is echt een heerlijk plaatje. Zeker bij die zomerse temperaturen. Bij de zomerse beelden buiten eigenlijk. Die we met z'n allen hebben gezien. En de videoclip, die staat me niet heel erg bij, moet ik zeggen. Want die komt niet heel vaak voorbij op TMF en MTV.
1: Oh, apart.
0: Maar wel heel veel op de radio, vandaar dat ik hem zeker ken. Maar wie is de artiest volgens jou?
2: Ja, All Saints natuurlijk.
0: All Saints, zeg jij. En wat is de titel dan?
2: Pure Shores.
0: Pure Shores. En komt die voor of na het jaar 1999 vandaan?
2: Ja, die vond ik een beetje lastig.
0: Ja, maar goed, want, ik wil toch een antwoord.
2: Als het al na 1999 is het vlak erop volgens mij. Ik denk 2000, denk ik.
0: 2000, denk jij?
2: Ja.
0: Je begint mijn idee over te nemen, geloof ik.
2: Hoezo?
0: Ongelooflijk. Het is echt bizar. Ik kijk ook even in de app natuurlijk. Want we willen niet alleen maar de antwoorden van Richard horen. Maar ook de antwoorden die jij hebt gegeven via studio11.nl/WhatsApp. Ben doet ook weer mee vandaag. Hij zegt The Spice Girls? 2004? Titel onbekend. Rond 1999. Ja, 2004. Maar goed, rond 1999. Oké, maar sorry Ben. Het zijn niet de Spice Girls.
2: Duidelijk niet.
0: Nee. Is het inderdaad Pure Shores van All Saints? En dan zei je het jaar?
2: Ja, ik denk 2000.
0: Het jaar 2000, oké. Okay. Nou, ik ga het antwoord
1: 2000, hou ik aan.
0: Ga het antwoord invullen. Is het All Saints Pure Shores uit het jaar 2000... Dat is in ieder geval het antwoord wat Richard Harreman heeft gegeven. En Ries, ik kan niet anders zeggen dan dat gewoon hartstikke goed is. Van het label London komen ze vandaan. If You Don't Know What I Know is de B-kant van... The Beach Motion Picture Soundtrack.
2: Ja, met een piepjonge Leonardo DiCaprio erin.
0: Die zat daarin inderdaad, ja. En Saints and Sinners, daar staat het liedje ook op. Pure Shores dus van All Saints. En dat is dus uit het jaar 2000. Dus wat dat betreft is het echt wel hartstikke goed. Veel gedraaid plaatje. En officieel duurt hij ook 4 minuten 27. Maar hij bouwt ook lekker op. Alsof je ergens op een bootje vaart. Een beetje licht te dobberen met een visje aan de hengel. En andersom. Hengel aan het vissen. En uiteindelijk zorg je ervoor dat je wat eten hebt om vanavond op de barbecue te gooien. Dat is in ieder geval het idee wat je altijd krijgt met dit liedje. De vraag is, wie heeft het nog meer goed? Want het is wel leuk dat Richard Harreman het goed heeft. Maar we moeten iemand uitroepen tot dag, winnaar. En wie we dat kunnen toeschuiven, dat is, even kijken hoor, Twan. Twan die stuurde namelijk, dit is herkenbaar. Huiswerk maken. Maar ook veel gedraaid op de radio, waar ik altijd naar luisterde. Hij noemt de radiostation, laat ik die maar niet noemen. Radio 538.
2: Oh, dat joh.
0: 538. Oh. Met Rick van Veldhuizen roept hij.
2: Ja.
0: Door hij het herkende. En daarvan dus Pure Shores en All Saints en het jaar 2000. Twan, van harte gefeliciteerd. Met de titel dagwinnaar.
2: Yes.
0: Dag, winnaar. En dag, tweede uur, want we gaan gauw opmaken voor het derde uur... en ook het laatste uur van deze ochtendshow voor de maandag. Moeilijke dag voor mij, ik hoop voor jou een wat minder moeilijke dag. Maar misschien wel moeilijk, omdat je zometeen ergens moet aanschuiven... in een file of sta je er middenin. Zometeen krijg je een update van ons bij de verkeersinformatie... en niet alleen natuurlijk van het verkeer op de weg, maar ook van de treinen. Want het is best druk op zowel de wegen als in het OV... mocht je daarvan op de hoogte willen gesteld worden... dan hoor je dat zo bij ons. En Ries, even een tipje van de sluier. Wat heb je zo in het nieuws?
2: Wat heb ik zo in het nieuws? Bij Hoorn West komt een nieuw bedrijventerrein.
0: Oh, komt er een...
2: Ja.
0: Ga je een bedrijf starten dan? Of,
2: nee, ik niet.
0: Oh, jij niet?
2: Nee,
0: anderen wel?
2: Anderen wel.
0: Oké. Okay.
2: Ja, is wel de bedoeling in ieder geval.
0: Straks er meer over in de ochtendshow.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en...

0: Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: En goedemorgen, 9:03 is de Ochtendshow. Studio van Kagebrazen. Tijd voor het nieuws van 9 uur. Door het NOS.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
10: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
9: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
11: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
9: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Yes, Jennifer, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio en die hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bij Hoorn-West in Alphen aan den Rijn komt een nieuw bedrijventerrein van 6 hectare. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan hiervoor vastgesteld. Over ongeveer een half jaar start het bouwrijp maken van het terrein. De gemeente verwacht veel belangstelling voor de bedrijfskavels. Na de sluiting van het asielzoekerscentrum in 2029 wordt ook dat terrein ingericht voor bedrijven. In 4 maanden tijd ontsnapten 4 exotische vogels uit avifauna. Volgens het vogelpark vliegen vogels tijdens demonstraties soms met de wind mee en vinden ze de weg niet direct terug. De recente ontsnapping van een zuidelijke hoornraaf kwam door een niet goed afgesloten verblijf. Avifauna ziet vooralsnog geen reden om extra maatregelen te nemen om ontsnappingen te voorkomen. Op de Kromme Does in Hoogmade is donderdag een woonboot losgeraakt. De brandweer kwam in actie om te voorkomen dat de boot een gevaar vormde voor het vaarverkeer. De woonboot, die al langere tijd verlaten is, lag dwars op de vaarroute. De brandweer heeft de boot met een brandweervoertuig terug richting de wal geduwd en hem provisorisch vastgezet. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. Nou, zo. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is drukker dan normaal op de maandagochtend, dat blijkt uit alles. Toch loopt het langzamerhand wel weer terug, hoor, in het aantal vertragingsminuten. Er zijn nog 20 meldingen over, 99 kilometer in totaal. Maar de vertraging is teruggelopen van zo'n meer dan 300 minuten naar zo'n 257. Nou, laten we hopen dat dat sneller terug gaat lopen. Toch zijn er wat meldingen die een kwartier of langer duren. Die krijg je dan ook van me. Eén daarvan heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A44. Dat is bij afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. De weg is dicht, duurt naar verwachting nog tot vrijdag 6 uur 's ochtends. En daardoor loopt het vast op de A4.

0: Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep staat op dit moment 25 kilometer en de vertraging is daar meer dan een uur. Dan de A12, de Haag richting Utrecht. Daar heeft een ongeluk plaatsgevonden eerder deze ochtend. De weg is inmiddels weer vrij. Toch staat er op dit moment zo'n 15 minuten vertraging. En dat over 3 kilometer tussen Bleiswijk en knooppunt Gouwen. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen. Daar ook een ongeluk. Althans, daar heb je last van het ongeluk op de A12. Daar staat meer dan een half uur. En dat over 8 kilometer. En op de N11 Leiden richting Bodegraaf heb je daar ook last van. Want ja, dat sluit natuurlijk allemaal aan op die A12. Ook die is teruggelopen. Meer dan een kwartier op dit moment nog. Tussen Bodegraafcentrum en de aansluiting met de A12. En dat over 2 kilometer. Dan de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Tussen industriegebied Meidrecht en de aansluiting met de A2. 3 kilometer, een kwartier. En de N206 Zoetermeer richting Heemstede levert je oponthoud op van bijna een half uur tussen Stompwijk en Zoetewoudendorp. Er staat dan 3 kilometer. Tot slot nog de N209 Rotterdam richting Hazerswoude. Tussen Zoetermeer Oost en Hazerswoudendorp 6 kilometer. En de vertraging bedraagt daar meer dan een half uur. Op het spoor is er ook het een en ander te melden.
1: Ja, ik roep toeter het al de hele ochtend. Vanwege beperkingen in de materieelinzet rijden er minder intercities op verschillende trajecten in onze regio. Ik pak de belangrijkste er even uit. Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal. Tussen Schiphol Airport en Leiden Centraal. En tussen Leiden Centraal en Rotterdam Centraal. En de laatste tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. En dat duurt dus allemaal tot morgenavond 11:15.
0: Dankjewel. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. En wellicht help jezelf daarmee om te rijden. En niet in een van die probleemsituaties te komen.
1: Juist.
0: Ik loop mezelf de hele ochtend al in een probleemsituatie. Dus doe vooral niet zoals Wesley en wees slim. Zeg, zometeen in de ochtendshow, dan gaan we het hebben over onder andere het Nederlands elftal. Vanavond om 3 uur moeten ze spelen. Ik heb net geprobeerd om het te regelen met Richard Harreman om een watchparty te houden hier in de studio. Met z'n tweeën, wil die niet, prima. Maar je kunt wel bij een watchparty zijn. Waar dat dan precies is en aan welke regels je moet houden. Want ja, er zitten wel wat regels aan verbonden. Dat allemaal zometeen.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Bente in de ochtendshow. Ja, bijzondere fact toch wel over deze plaat. De plaat duurt officieel 3 minuten en 21 seconden.
1: Oh, dat is grappig.
0: Ja, het plaatje heet ook 3-2-1. En dat hebben ze. Het duurde officieel 3 minuten en 20 seconden.
1: Ja.
0: En volgens mij 18 seconden. En ze hebben daar 3 seconden bij gesnoept. Om ervoor te zorgen dat het ook daadwerkelijk.
1: Grappig. Nou
0: ja, dat. Aantal minuten duurt. Ja. En daarvoor ook Simple Minds en Sanctify Yourself in de ochtendshow. En goedemorgen, maandag 29 juni vandaag. Nieuwe werkweek is begonnen, maar ook een nieuwe ochtendshow op Studio Alphen Kage Brasem. 19 over 9, ja Ries, jij had opmerkelijk nieuws, hè?
2: Ja, goed nieuws uit de Amerikaanse staat Texas. Giraf Gracie, die 2 weken geleden ontsnapte van een ranch, is weer terecht.
0: Ah.
2: Met behulp van drones en een helikopter werd het dier teruggevonden, zo'n 6 kilometer van de plek waar ze verdween. De giraf had zich prima vermaakt in een groen gebied met struiken en een stroompje. Je zou toch verwachten, nou, dat beestje zie je makkelijk. Dus niet.
0: Nee, die zak de nek niet vooruit, zeg maar.
2: Ja, dat was inderdaad een zoektocht met een lange nek.
0: Maar misschien moet de Beekse Bergen maar eens even gaan praten met...
2: Met die range
0: inderdaad.
2: Ja.
0: Want ze zijn nog steeds op zoek naar de apen. En misschien moet Avivaan ook even op bezoek bij die mensen. Want zij zijn continu op zoek naar vogels.
2: Ja.
0: Wat dat betreft, de dieren die nemen een vlucht. Het lijkt mijn kat wel. Die nam afgelopen week ook een vlucht.
2: Ja.
0: Want die was ineens uit een raampje gesprongen op de zonnewering gaan zitten. Het is echt ongelooflijk.
2: Bizar.
0: En ik hoorde later van mijn buren, hun kat was ook op avontuur gegaan. Dus, ik denk dat de dieren even ook van hun apropos waren afgelopen weekend. Maar goed nieuws in ieder geval. Mijn kat is terug, die van de buren ook. En de giraf is ook weer terug. Dat is fijn. Zeg, ander nieuws dan nog. Er zijn wat zorgen over de Nederlandse short tracker. Want de schaatswereld die maakt zich zorgen om de vermiste short tracker Sven Roes. Collega's en de Schaatsbond hebben alarm geslagen nadat hij al enige tijd niet meer van hem is vernomen. Dat hij ook niks van zich heeft laten horen. De bond spreekt van een zorgwekkende situatie en hoopt dat hij snel in goede gezondheid wordt teruggevonden. Er wordt online veel, ook via social media, daar een vermissingsbericht over verspreid. Wil je even weten om wie het precies gaat en wat er aan de hand is, moet je even online kijken. Sven Roes gaat het om, want hij is al enige tijd vermist. Bizar nieuws ook, goed nieuws. De overheid gaat harder optreden tegen illegale fatbikes uit China. 18 verschillende types worden onderzocht omdat ze mogelijk niet voldoen aan de Europese wetgeving en de regels. De controles moeten voorkomen dat onveilig of opgevoerde modellen op de Nederlandse wegen blijven rijden. Dan tot slot nog nieuws over het WK voetbal. Ja, Canada die heeft gisteren de eerste wedstrijd gespeeld in de... Volgens mij is dat de 1/8e finales, hè, van het WK voetbal. En in blessuretijd wonnen zij. 92 minuten hebben zij erover moeten doen om het doelpunt te maken tegen Zuid-Afrika en daarmee de winst naar zich toe te trekken. Ja, ondertussen staat Oranje vannacht voor een zware uitdaging tegen Marokko. De Nederlandse ploeg die wil uiteindelijk laten zien dat ook een topland verslagen kan worden door de Nederlandse leeuwen. En mocht de Nederlandse elftal van Marokko weten te winnen vannacht, dan is gastland Canada de volgende tegenstander.
2: Ah.
0: Dat weten we in ieder geval wel. Ja, waar ga je kijken is de vraag. Je kunt onder andere kijken vannacht om 3 uur in de horeca in Alphen aan de Rijn. Want die wordt gewoon opengesteld. Ondanks dat om 3 uur vannacht die aftrap is, kun je gewoon daar dus kijken met z'n allen. Met z'n allen juichen voor Oranje of voor Marokko, wat je ook wilt. Je moet wel aan bepaalde regels voldoen. En daarvoor hebben we aan de telefoon Bart Kamper. Hij is van Alle Hens. Bart, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Bart, een aantal regels moeten we aan voldoen. 2:30 moet je binnen zijn, want anders mag je niet meer naar binnen.
3: Klopt. Volgens de horeca APV, die elk weekend geldt, moet je voor 2:30 binnen zijn. Anders mogen we je niet meer binnenlaten.
0: Nee, dat is eigenlijk dus niks anders dan met een normale doordeweekse dag of weekenddag eigenlijk eerder.
3: Exact.
0: Ja.
3: En voor de rest hoef je alleen een oranje.

0: Oranje of een rood shirt aan te hebben vanavond, hè?
1: Ja, want oranje gaat natuurlijk voor het Nederlands elftal. Rood voor Marokko, neem ik aan.
0: Ja.
1: Dat kan allemaal bij elkaar, dat is allemaal geen probleem. Het is gewoon lekker gezellig met z'n allen gezamenlijk kijken.
0: Exact.
1: Is er voor de openingstijden, is daar nog contact over geweest met de gemeente? Want ja, 3 uur 's nachts, dat betekent dat je om 2:30 binnen moet zijn. Daar zit wel 1,5 uur tussen.
0: Voor ons niet. We hebben gewoon een nachtvergunning. De enige regel is voor 2:30. Maar of wij er nou 2 uur, 3 uur, 4 uur of 5 uur van maken, dat maakt eigenlijk niet uit.
1: Nee. Maar je hebt niet zoiets gehad van, joh, ik bel de gemeente even om te vragen of dat ze ook rond een uur of 3 naar binnen mogen?
0: Dat is wel gebeurd, maar daar wilden ze niet aan.
1: Nee.
0: Terwijl je in de plaatsen, in de steden om ons heen allerlei verruimingen ziet. Met betrekking tot het WK doet de gemeente Alphen aan den Rijn daar niet aan.
1: Nee, precies. Die houden zich gewoon aan de algemene tijden, zeg maar. Ja, dat betekent ook dat je geen ontheffingen hebt moeten vragen, want dit is gewoon wat jouw horecavergunning inhoudt.
0: Exact.
1: Hoeveel mensen van... Sorry.
0: We doen eigenlijk niks bijzonders.
1: Nee, nou ja, goed, behalve het feit dat je om 3 uur 's nachts naar een wedstrijd kan kijken. Dat is wel bijzonder genoeg, neem ik aan.
0: In plaats van een biertje en een dansje, is het nu een biertje en voetbal.
1: Ja, zo is het, ja. Verwacht je dan veel mensen op zo'n nacht? Want dat lijkt me ook wel een ding. Het is midden in de nacht. Dus ja, gaan daar heel veel mensen dan komen?
0: Ik denk van wel. Verleden week hadden we natuurlijk de wedstrijd om 1 uur op donderdagnacht. Die duurde natuurlijk tot 3 uur. En dan zaten we een beetje met dezelfde vraag. Want iedereen moet toch, het is geen vakantie, moet toch naar school of naar werk de volgende dag.
1: Ja.
0: Nu exact hetzelfde, maar we zijn wel weer een ronde verder. Dus de oranje koorts is wel weer een paar graden gestegen, denk ik.
1: Ja, dat is te merken inderdaad buiten. Ik zie steeds meer oranje vlaggetjes voorbij komen. Terwijl ik denk, ja, het hangt nu echt af van 1 wedstrijd, dus heeft dat dan nog zin? Maar het heeft zeker zin, want ja, hoe meer en hoe beter het Nederlands elftal speelt, hoe verder ze komen, ja, hoe verder de oranje koorts dan ook toeneemt. Hoeveel mensen had je afgelopen vrijdag dan bij jou in de zaak?
0: Ik schat zo'n 250 man.
1: 250 man? En dat was dan voor de wedstrijd van 1 uur 's nachts. Dat vind ik nog vrij veel.
0: Ja, en ik verwacht eigenlijk vanavond hetzelfde. Maar nogmaals, ik vind het moeilijk om te zeggen, want ja, het is nog weer later. Het is maandag. Het was het hele weekend weer gezellig druk in de tent. Dus ja, we moeten toch een klein beetje afwachten. Maar ik denk wel dat het gezellig druk wordt.
1: Oké, dus in ieder geval 250 man. Nou ja, hopen dat het meer wordt natuurlijk, want dat is altijd lekker. En gezellig ook vooral, om het met z'n allen te kijken. Weet je wat het voordeel wel is, Bart? Om 3 uur 's nachts, kijk, als je een beetje voorslaap doet, dan kan je daarna meteen doorstoten naar werk.
0: In mijn geval is dat ook zo.
1: Ja, nou ja, je bent er al.
0: ik moet morgenochtend niet door naar werk. Ik heb een andere afspraak om 8:30. Dus ik ga voorslapen en ik ga niet slapen vannacht.
1: Nee, jij gaat niet slapen vannacht. Maar wel heel hard juichen. Juich jij dan voor Nederland of Marokko? Of juich je dan toch stiekem voor allebei?
0: Ik ben behoorlijk Nederlands ingesteld. Ja. Ik zal juichen voor Nederland.
1: Jij zou juichen voor Nederland, ja.
0: Maar onze Marokkaanse bezoekers hebben het wat makkelijker, hè? Want... ja, we gaan natuurlijk winnen vanavond. Dus die kunnen vanavond switchen naar fan voor oranje.
1: Oh ja, die kunnen dan eigenlijk stiekem het oranje shirtje onder het rode shirtje aan, wil je zeggen?
0: Ja, of nou of de volgende wedstrijd gewoon voor Nederland zijn. En dan zijn ze weer welkom, hè?
1: En dan zijn ze weer welkom. Want ja, dit is niet... Ja, stel, hè, Nederland gaat door, dan wil je dit nog een keer gaan doen. Welke tijd het ook gaat worden. Waarschijnlijk wordt het dan wel een wat meer begaanbare tijd, zeg maar. Ergens in de avond. Maar dan wordt ook gewoon die wedstrijd weer bij jullie uitgezonden.
0: Ja, ja.
1: Als ze nou niet doorgaan en Marokko gaat wel door, ga je dat dan alsnog doen?
0: Hallo?
1: Ja, ben je er, ja, als, ja, ik stel een moeilijke vraag, dus dan ben je er ineens... Nee, grapje. Nee, we zijn er nog. Hoor je ons ook nog, Bart?
0: Eén trouwens ook goedjes.
1: Ik hoor je nu heel zacht. Ben je omgevallen inmiddels of gaat het goed? Nee. Bart?
0: Sorry hoor, er ging even wat mis. Ben ik weer.
1: Daar ben je weer. Alles goed?
0: Ja.
1: Okay,
0: ik
1: moest
0: even uitstappen.
1: Oh ja, dat is wel. Ja, je zit in het OV, dus dat is wel belangrijk dat het dan op een juiste manier gebeurt, inderdaad. Vergeet niet uit te checken trouwens hoor, want anders heb je daar weer problemen mee.
0: Dat is een hele goeie, want
1: ja.

0: Dan zeg je, dat is voor het eerst sinds 30 jaar dat ik weer met de trein ga.
1: Ah,
0: dus
1: nou, even wennen. Bij deze even uitchecken, want anders dan, moet je heel veel betalen tot het eindstation. Dat wil je niet hebben op je rekening natuurlijk.
0: Precies.
1: Nee, de vraag die ik stelde was, als het Nederlands elftal er nou uit ligt, hè, laten we er niet op hopen, maar stel het gebeurt, ga je dan de wedstrijd van Marokko alsnog uitzenden in de zaak? Of,
0: In principe zenden we alle wedstrijden uit tijdens onze reguliere openingstijden, dus donderdag, vrijdag en zaterdag.
1: Ja.
0: Het zijn wel vrijdag en zaterdag zonder geluid, want dan hebben we gewoon de DJ staan, dan wordt het een gezellige dansavond. Maar dan staan de schermen wel aan dat de wedstrijd gevolgd kan worden.
1: Oké, maar dan zonder geluid, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja. En, maar mocht Marokko nou ver komen, halve finale, 3 uur 's nachts, dan ben je er ook nog steeds?
0: Ja, dan zal die wel uitgezonden worden.
1: Ja, precies.
0: En sterker nog, door de Marokkaanse gemeenschap heb ik al een nieuwe naam gekregen, Saïd. En er ligt ook al een rood shirt klaar voor me.
1: Oh, dus je kan er makkelijk overschakelen?
0: Dus ik ben bang dat ik dat ook wel moet gaan kijken.
1: Nou, dan kunnen we in ieder geval alle wedstrijden zien. Dat is heel fijn. Vanavond 11 uur dan gaan jullie open. Wat is er tot de wedstrijd te beleven bij jullie?
0: DJ Roderick.
1: Kijk.
0: Ja, dan, geloof me, ik maak er een heel groot feest van.
1: Ik hoor hem al op de achtergrond. Hoor je het, Bart? Heb er zin in al.
0: Kijk.
1: Ja. Gaat helemaal goed komen vanavond. 11 uur, dan gaat Allianz open. En dan kun je daar de wedstrijd om 3 uur 's nachts kijken. Wees in ieder geval wel op tijd, want 1:30 dan gaat de zaak open. En er zijn natuurlijk nog veel meer plekken waar je bij kunt zijn om de wedstrijd te zien. Onder andere natuurlijk in de Flora in Boskoop. En ook, ik weet eigenlijk niet of het grote scherm op het Rijnplein... Hij is alweer weg, dus dat...
0: Dat is buiten, dat mag na 12 uur niet.
1: Nee, dat mag niet na 12 uur. Nou ja, goed, dan kunnen we in ieder geval binnen terecht. Daar zijn we hartstikke blij mee. Dankjewel, Bart. Veel plezier vanavond en vooral juichen als Nederland scoort.
0: Komt helemaal goed.
1: Goed zo. Mooie dag vandaag.
0: Jullie ook plezier.
1: Toch nog één check. Heb je uitgecheckt nu? Is het gelukt?
0: Nee, ik sta even stil om het gesprek te concentreren.
1: Nee, oké. Maar vergeet het niet.
0: Gaat goed komen, dankjewel.
1: Goed zo, mooie dag, Bart. Hoi, hoi.
0: En jullie zijn ook welkom, hè, vanavond.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Oké, fijne dag.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.

0: Supermode, Tell Me Why in de ochtendshow. Studio over elkaar gepraat om zo meteen in de ochtendshow. Muziek die jij wilt horen, althans jij kunt het bepalen door te stemmen via @studio of op Instagram in de story, dan vind je een poll. Twee opties hebben we voor je klaargezet. Ja, dat allemaal in de categorie van het Rad van Fortuin. Tenminste, in het kader van het Rad van Fortuin. In de categorie...
1: Dance.
0: Ja, twee platen dus. En één daarvan gaan we draaien. Wie dat is, jij bepaalt het. Stemmen kan nog zo'n 10 minuten. Want dan gaan we de winnende plaat draaien. Dus doe dat vooral. @studio of op Instagram. Dat allemaal zometeen na het nieuws van 9 uur. 9:30 bedoel ik, sorry.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om een niet voorgeschreven middel. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden, want nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd vorige week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip uit Curaçao heeft onder meer een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Het weer, zonnig, maar ook wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.
0: Jennifer, dankjewel. En dan het nieuws uit de regio krijg je van de enige echte Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zaterdagavond is rond 22:30 brand uitgebroken in een loods aan de Warmoeskade in Boskoop. Vermoedelijk ontstond de brand door een blikseminslag. Dankzij snel optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen woning. Bij de brand raakte niemand gewond. Drie verdachten van de vondst van ruim 500 kilo cocaïne in een loods in Alphen aan den Rijn mogen voorlopig naar huis. De inhoudelijke rechtszaak ging niet door vanwege de extreme hitte, waardoor een nieuwe zittingsdatum nog maanden op zich kan laten wachten. De rechtbank laat de mannen onder strikte voorwaarden vrij. Ze mogen onder meer geen contact met elkaar hebben. De werkzaamheden aan de A44 richting Amsterdam lopen 2 dagen uit door de hitte. Rijkswaterstaat kan vanwege de hoge temperaturen niet dag en nacht doorwerken. De snelweg tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen gaat daardoor naar verwachting pas aankomende vrijdagochtend weer open. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd via de omleidingsroutes. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel voor het nieuws uit de regio. Ja, dan zijn we heel benieuwd naar hoe het verder gaat in de regio wat betreft de verkeersinformatie. Want 300 plus minuten hadden we deze ochtend als hoogtepunt. Er zijn nu nog zo'n 136 vertragingsminuten over. 10 meldingen, 66 kilometer, je krijgt van mij de langste. En dat zijn die van een kwartier of langer. Om te beginnen natuurlijk met die wegwerkzaamheden op de A44. Duurt allemaal nog tot vrijdag. Want tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen wordt er aan de weg gewerkt. De weg is dicht. En daardoor loopt het allemaal vast op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep staat op dit moment 25 kilometer. De vertraging is inmiddels wel wat korter geworden, hoor. En ook het aantal minuten dat je in die file staat is minder lang geworden. Want nog 52 minuten over. De A12 dan, Den Haag richting Utrecht. Eerder deze ochtend heeft daar een ongeluk plaatsgevonden. Er zijn nu op dit moment nog 20 minuten over qua vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 12 kilometer sta je nog in die file. Gaan we naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwe, 8 kilometer. De vertraging draagt daar zo'n 18 minuten. En tot slot nog de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12... sluit het niet helemaal aan op die A12. Want ja, door dat eerdere ongeluk loopt het daar ook nog steeds vast. Er staat op dit moment nog 3 kilometer. En je vertraging bedraagt er 12 minuten. Hoe is het op het spoor?
3: Ja, in onze regio kleurt de kaart nog aardig rood. En dat komt eigenlijk allemaal door de beperking in de materieelinzet. Daardoor rijden er op verschillende trajecten minder intercities. En dat duurt allemaal tot morgenavond 11:45. Ik neem ze even mee. Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal. Tussen Schiphol Airport en Leiden Centraal. En tussen Leiden Centraal en Rotterdam Centraal. En de laatste tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. Houd dus vooral de NS-reisplannen in de gaten.
0: Dankjewel, Ries. En ik wilde dat eigenlijk zeggen, maar je hebt het al gezegd. Dus hoef ik het niet te zeggen. En wat ik wel kan zeggen is dat je ongeveer nog 5 minuten hebt om te stemmen op het Rad van Fortuin. Vandaag de categorie...
1: Dance.
0: En daarvoor hebben we 2 opties voor je klaargezet. @studio of op Instagram.

0: zou afgelopen weekend wel van te pas zijn gekomen als je daar had gezeten. Lekker hoor. Een beetje aan het water, een beetje varen.
1: Ja.
0: Afkoelen door een plonsje te nemen. En afkoelen. En dan was dat het weer. Want vandaag is gewoon weer een nieuwe werkdag. Betekent ook weer een nieuwe ronde van het Rad van Fortuin.
2: Het Rad.
0: Jans, dankjewel. In het Rad van Fortuin vandaag de categorie dance. Nou, waarom niet dat we net een danceplaatje hebben gehoord. Dus die zit er sowieso niet in. Maar wel twee andere danceplaten waar jij uit kunt kiezen. @CDOF op Instagram, in de story, vind je een poll. Met de optie die onder andere Richard Hartman heeft uitgekozen. Welke is dat geweest?
3: Ja, Martin Garrix en Macklemore met Summer Days.
0: Summer Days. Ja, lekker is dat natuurlijk. Zeker vanwege het feit dat het ook de zomerse dagen zijn.
3: Waarom?
0: Want we hebben er wel een klein zomerstintje aan toegevoegd, hè?
3: Dat wel, ja.
0: Ja, vandaag ook, vandaar ook dat ik een zomerstintje eraan toe heb gevoegd. In de categorie dance. En dan kom ik uit bij Jack Jones, Demi Lovato en Steph London. Zij maakten met z'n drieën Instruction uit het jaar 2017. En dat is dan de andere optie waaruit je kon kiezen. De vraag is, ja, wie heb jij gekozen? Waar ben jij voor gegaan? Wie wil jij horen op de radio? Het moment is daar.

0: Ja, Ries, kom maar door. Want wie is de winnaar geworden? Jij zegt zo dan, dus je staat volledig in het...
1: In het wat?
0: Nou ja, in de verbazing.
1: Ja, nee, het is echt... 87% van de stemmen heeft de winnaar.
0: Oh, nou, dat is wel overduidelijk,
1: hè? Dat is echt niet verkeerd. Ja, en daarmee is de winnaar geworden... Martin Garrix.
0: En?
1: En Summer Days.
0: Nee, maar
1: samen
0: doet
1: met Mark LeMoy.
0: Ja, en?
1: Je hoort die andere ook weer.
0: Ja, Fallout Boy.
1: Ja, die ja.
0: Ja, dus ook met z'n drieën eigenlijk.
1: Yes.
0: Ja, lekker.
2: Het Rad van Fortuin.

0: 2019, Martin Garrix, Macklemore en Fall Out Boy. Summer Days is de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Allemaal in de categorie dance natuurlijk, met een klein zomerstintje. Ja. Gaan we deze week opnieuw het zomerstintje aanhouden? Of is dat alleen bij 25 plus?
1: Nou, ik vind dat we gewoon wel aan mogen houden. Want dat wordt, volgende week wordt het weer bloedfysiek warm, dus het mag voor mij
0: zo. Dat is wel de verwachting, hè, inderdaad.
1: Daarom.
0: Ja, die 30 graden die gaan we waarschijnlijk wel weer halen. Ik ben trouwens überhaupt vergeten vandaag. Het wordt wel rond... boven de 21 plus, zeg maar. Dus officieel is...
2: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
1: Nou, vanochtend was geen aanrader.
0: Was geen aanrader, maar uiteindelijk...
1: Maar
0: nu
1: lekker.
0: Is het prima te doen met de korte broek.
1: Ik zei nog buiten de uitzending om. Natuurlijk de afgelopen dagen, op mijn werk draag ik eigenlijk altijd wel een lange broek, maar op thuis dan altijd een korte broek.
0: Ja.
1: Dus afgelopen weekend eigenlijk alleen maar korte broek. Sinds dat ik vrijdag thuis ben gekomen, heb ik alleen maar korte broek gedragen. En dan moet je dan weer een lange broek aan maandagochtend. En dat zit dan niet lekker.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het überhaupt gek om kleding aan te doen. Want ik heb afgelopen weekend alleen maar in het zwembadje gezeten.
1: Oh ja.
0: Met de visite van mijn verjaardag, zeg maar. Maar afgelopen vrijdag, ja, ik zat gewoon in mijn onderbroek, hoor.
1: Ja.
0: Ik denk, ja, krijg even... het heeft voor zin, alles wordt toch nat. Dus,
1: jij kan tenminste nog in je achtertuin zitten. Ik kan echt niet in mijn achtertuin zitten. Er wordt de temperaturen van 50 graden daar.
0: Nee, dat is ook niks, inderdaad. Maar goed, de korte broek kan aan vandaag. En we zijn tot de conclusie gekomen. Aankomende week wordt het nog steeds warm. En die week daarna waarschijnlijk ook. Dus we houden nog steeds een zomerstintje aan.
1: Daarom.
0: Maar dan moeten we wel een categorie eraan koppelen. En daarvoor hebben we het Rad van Fortuin natuurlijk weer erbij gepakt. Ben je er klaar voor, Ries?
1: Ja hoor, kom maar op.
0: Wacht even hoor. Dat doen we op deze manier. 1, 2, 3. Daar gaat hij.
1: Hij ratelt.
0: Hij gaat tot
1: langzaam.
0: Oh.
1: We gaan naar een groen vakje.
0: Een groen vakje. Niet weer Girl Boy Band, hè?
1: Nee, dat is een blauw vakje.
0: Dat is een blauw vakje.
1: 100% NL.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen... als we luisteren naar de Nederlandse platen van nu...
1: Ja.
0: Dan komen we heel erg makkelijk bij een zomerstintje...
1: Want
0: heel veel platen die worden... Ja, het is echt ongelooflijk, ja. Al die zomertracks. Dat dus, pakt mij van Russo en Mart Hoogkamer onder andere. Maar ook Dankt iets in de lucht. Amore van Corrie Konings. Ja, ze is weer terug.
1: Cheerio natuurlijk.
0: Spaans Benauwd, Wendy van Hout. Isabella van Dween. Ja, de Baco in Monaco van Verri de Lits. En Jacques. En Italini van Jeffrey Leunenberg.
1: Ja. Oh,
0: ja. Marco Dolander in die zomer nacht. Ja, het is wat
1: we hebben genoeg.
0: We hebben genoeg. Dus we gaan er gewoon twee uitzoeken. En uitkiezen en ook klaarzetten voor je. Het Studio Alphen op Instagram. Daar is het vanmiddag dan te vinden. De nieuwe poll met dus de zomerse Nederlandstalige 100% NL. En dan vanmiddag kun je ook weer stemmen erop. En uiteindelijk bepaal jij wie we morgen draaien rond 9:45. Zeg, afgelopen vrijdag is er ook nieuwe muziek uitgebracht.
1: Zeker.
0: Ik moet zeggen, we hebben eigenlijk helemaal geen nieuwe muziek gedraaid.
1: Ja, wel vandaag wel.
0: Ja, vandaag wel, maar afgelopen vrijdag niet.
1: Nee.
0: En, maar gelukkig waren de heren van de nieuwe Deuntjes Radio R. Wie het deuntje van de week is, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Weet jij dat uit je hoofd?
1: Nee, niet uit mijn hoofd. Nee.
0: Maar ik weet zeker, deze is voorbijgekomen. En ik moet zeggen, ik vind hem ook echt lekker. Ook omdat ik hem hoorde op Rock Werchter Boutique in België. Een festival daar. En daar was hij ook te vinden. En deed ze deze, de nieuwste. Roxy Dekker, een superstar.

0: Er zijn weinig videoclips echt bijgebleven uit de TMF en MTV-tijd. Maar deze kwam ik wel tegen op social media. En ja, niet alleen Roxy Dekker was erin te zien, maar nog veel meer vrouwelijke influencers, waarin ze dus roept, wij zijn een superstar. Superster is ze ook zeker. Zo werd ze ook wel ontvangen daar op dat Rockwerchter boutique. Een beetje de Nederlandse Pommelien Thijs, hè? Zo populair is zij. Roxy Dekker gaat het om. Je hoorde hem hier in de ochtendshow van Studio Alf en Karen Brazem, waar het inmiddels tijd is om afscheid te nemen, althans bijna dan. Want het is 9:55 en dat betekent dat aflevering 550 er inmiddels op zit. Morgen dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe ochtendshow om 7 uur. Ik zou bijna zeggen, we zijn er eerder vanwege het Nederlands elftal, maar laten we dat maar niet doen, want Richard Harman die wil niet met mij partywatchen hier in de studio. Ja, dus ga ik maar lekker thuis kijken.
1: Ik wil genieten van mijn nachtrust.
0: Moet ik je dan morgen wel even, of tijdens de wedstrijd, moet je wel gewoon appen met wat er allemaal gebeurt, zodat je morgen op de hoogte bent, of liever niet?
2: Je kan mij appen, maar
0: je hoeft niet te reageren, hoor.
2: Dat gaat zo op stil.
0: Nee, oké. Okay. Nee, het gebeurt nog wel eens dat ik mensen app midden in de nacht en dat ze dan wakker worden van mijn appjes. Dat vind ik dan weer lullig.
2: Ja, zo op stil.
0: Ik kan je gerust appen dus.
2: Ja.
0: Oké, okay, nou dan doe ik wel verslag uit via de app. Dat vind ik wel
2: goed,
0: leuk.
2: Jongen. Ja.
0: En dan hoor je het morgenochtend, hoor ik wel wat je ervan vond. Goed, veel plezier, vooral bij het Nederlands elftal. Vannacht om 3 uur dus tegen Marokko. En andersom natuurlijk ook, hè, voor de Marokkaanse fans. Veel plezier voor de wedstrijd van Marokko tegen Nederland. Hopen dat de Bets gaat winnen. Maar goed, in mijn geval hoop ik dat Nederland gewoon wint en doorgaat. Maar dat zien we dan wel weer. Het is uiteindelijk niet aan ons, maar aan hun.
2: Waarom?
0: Wat wel aan ons is, is om nog even te vertellen dat er allemaal dingen te vinden zijn op studioalf.nl en studiokagenbrazen.nl. Onder andere ook het verslag van het Flipperfeest in Hoogmade.
2: Ja.
0: En natuurlijk nog veel meer dingen die te maken hebben met het lekkere weer en ook het minder lekkere weer. Studioalf.nl, studiokagenbrazen.nl. Heb je nog iets wat uitziet, wat je zegt, dat moet ik toch vermelden?
2: Nou ja, goed, vooral namelijk de werkzaamheden aan die A44, die lopen uit. Verwacht eindtijd is vrijdagochtend.
0: Vrijdagochtend, ja.
2: Ja, en gemeente is langs 12.000 adressen gegaan voor de controle van de hondenbelasting. Ruim 300 nieuwe aanmeldingen heeft dat opgeleverd.
0: Zo dan. Dat is op welke website?
2: Studioalf.nl.
0: Studioalf.nl. Kagenbrazen nog iets?
2: Wat ik al zei, de A44 en die woonboot die los was geraakt.
0: Dat
2: is wel een zorgeloos gezicht om die woonboot te zien. Want het is echt meer een wrak dan dat je zegt van, nou, het is echt een woonboot.
0: Nou, het laatste nieuws lees je dus op studioalf.nl, studiokagenbrazen.nl. En wij zijn er morgen weer om 7 uur met de nieuwe.

0: Richard Hellman.
1: Ja.
0: Afgelopen weekend is de bliksem ook ingeslagen in de caravan van Bassie en Adriaan.
1: Ach, gos.
0: Niemand is gewond geraakt, dat is het mooie van het nieuws. Maar ja, er zijn wel allemaal magisch verloren gegaan.
1: Ja, zeg. Oh, dit is zo slecht. Ik heb het nog niet eerder zo slecht gehoord.
0: Tot slot. Nou ja, misschien
1: dat
0: is
1: wil wat zeggen, hoor.
0: Ja, is deze nog wel slechter? Hoe noem je een sportpresentator in een klein autootje?
1: Een sportpresentator in een klein autootje?
0: Ja.
1: Mini Smeets, weet ik dat.
0: Nee, is Smart Smeets.
1: Oh ja, Smart Smeets, ja. Ik zat toch in de buurt met Smeets?
0: Ja. Al past hij überhaupt niet in een kleine auto. Maar goed. Ja. Zeg, tot morgen. Bedankt Ries voor vandaag. Yes. En jij bedankt voor het luisteren natuurlijk. Morgen zijn we er weer. En heb jij nog iets te vermelden?
1: Nee, maak er wat van, zou ik zeggen.
0: Oh ja.
2: Ochtendshow.
3: Oh, laat de leeuw niet in zijn hempie staan.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen, zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

Bursting at the seams. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van...

0: Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: als makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 3 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie...

0: lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Dit is de dag.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een uit de hand gelopen idee is inmiddels al jarenlang een vast recept. In de regio, tijdens de zomermaanden, het gaat namelijk om het Flippofeest in Hoogmade. Ooit begonnen met een tent en een DJ, uitgegroeid tot een volwaardig festival met... ja, camping-kitsch-achtige taferelen, moet ik zeggen. Maar echt wel altijd heel leuk. Aan de telefoonorganisator Martin Baks. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de vraag is eigenlijk voor de dagen zoals die vandaag en ook de komende dagen nog gaan gelden. Gaat het wel door eigenlijk met die warme temperaturen?
2: Zeker, we zijn hard aan het werk. En het is natuurlijk 's avonds, dus de kans is dan wel dat het iets afkoelt. Dus dat is lekker. En... maar het gaat zeker door en we zijn hard aan het werk, ondanks de hitte.
1: Ja, jullie moeten dan eigenlijk in die bloedhitte ervoor zorgen dat alles wordt opgebouwd. Is het voor jullie een beetje te doen eigenlijk?
2: Nou, nu gaat het nog wel, maar het wordt wel steeds lastiger, ja. Met deze temperaturen. Maar we hebben vanmiddag denk ik een kleine siesta en dan vanavond weer verder. En gisteravond hebben we ook al gelukkig een hoop kunnen doen.
1: Dat is lekker. Die siesta die kunnen we er inmiddels wel gaan invoeren, want dat is bijna wel nodig met die temperaturen. Maar hoe gaan jullie dat dan zaterdag doen? Want dan wordt het ook heter. Er is misschien zelfs wel een beetje neerslag verwacht, of tenminste wordt er verwacht. Ook onweer kan er plaatsvinden. Hebben jullie daar bepaalde maatregelen voor genomen?
2: Nou, we houden dat natuurlijk heel nauwlettend in de gaten. En als het zover is dat het inderdaad slecht weer wordt of iets dergelijks, maar daar gaan we voorlopig nog niet vanuit hoor. Maar zijn er inderdaad protocollen voor en dergelijke. Dus dat is helemaal keurig geregeld altijd.
1: Oké, dus die liggen al op de plank en op het moment dat het echt nodig is, dan kunnen jullie dat in ieder geval toepassen.
2: Zo is het.
1: Juist. Dat is fijn. Wat voor maatregelen zijn dat dan onder andere?
2: Ja, dat weet ik zelf niet precies, maar er zijn andere mensen weer mee bezig. Ik kan me voorstellen dat er inderdaad bepaalde maatregelen zijn. Als er onweer is bijvoorbeeld, dan zullen we inderdaad de tent uit moeten bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. En dan ook wel voldoende schuilplekken en voldoende waterpunten om je in ieder geval een beetje koel te houden.
2: Zo is het. Zo is het. Ja. Nee, dat altijd, ja.
1: Ik roep het eigenlijk ieder jaar, want

0: Niet iedereen kent het Flippo Feest, alhoewel je kan er bijna niet omheen, want het wordt altijd groots aangekondigd, ook als je langs het weiland rijdt waar het gaat plaatsvinden. Maar wat voor feest is het precies?
1: Ja, het is ooit ontstaan vanuit een schuurfeest in de jaren 90. Dus dat was gewoon een tent in een weiland, inderdaad, wat je net ook al zei. Een dj'tje en een bar en een voortje aan het begin geven en dan had je de hele avond plezier. En dat is nu eigenlijk nog steeds zo, alleen is het iets groter. Met meerdere tenten en ja, een mooi thema eraan. Dus
0: nog steeds, iets wat uit de hand gelopen.
1: Even gezellig. Sorry?
0: Iets wat uit de hand gelopen eigenlijk.
1: Iets wat uit de hand gelopen, inderdaad. We zijn aardig gegroeid de afgelopen 10 jaar, zeg maar. Dat leidt ieder jaar weer tot de gekste ideeën altijd.
0: Gekke ideeën en dat is ook eraan af te zien, want jullie zorgen altijd voor een bepaald thema. Dat zijn best wel gekke thema's altijd, althans opvallende thema's, zo kan ik het beter beschrijven. Wat is het thema dit jaar?
1: Dit jaar hebben wij Flippo 30 Years in Shape, dus dit wordt het 30ste feest. En dan is het tegenwoordig belangrijk dat iedereen goed, gezond en fit blijft. Dus we hebben eigenlijk een soort sportschool hier op de Groenweg. En er staan straks fitnessapparatuur en turneringen, van alles en nog wat om het lichaam ook fit te houden tijdens de feesten natuurlijk.
0: Ja, had je het van tevoren verwacht dat het zo warm was geworden? Had je dan een ander thema eraan gekoppeld of had je dan nog steeds dit thema gepakt?
1: Dan hadden we misschien een iets ander thema eraan gekoppeld, maar... Ja, dat weet je niet, want dat beslissen we eigenlijk altijd al in oktober, november. Dus dan weet je natuurlijk nooit hoe warm het in juni gaat zijn.
0: Nee, zo is het ook natuurlijk. En het gaat ook om het idee, hè, dat mensen ook een beetje verkleed gaan en zo. En dan ook zich aan een bepaald thema houden. Hoe ga jij dit jaar? Heb je al een idee hoe je eruit ziet?
1: Ik weet nog niet hoe de pakken eruit zien van dit jaar. Ook dat regelt iemand anders. Dus die is verantwoordelijk voor de pakken. En dat zien we eigenlijk altijd pas op de avond zelf een beetje hoe wij erbij lopen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de Duitse politie, onder wie de vermoedelijke schutter. Het OM eist 12 jaar cel tegen 3 oud-directeuren van een Vlissingshavenbedrijf. Ze zouden grote hoeveelheden cocaïne het land in hebben gesmokkeld. De politie zet in het onderzoek een undercover-agent in. Na het noodweer van afgelopen weekend hebben verzekeraars inmiddels al zeker 4000 schadeclaims ontvangen. De meeste gaan over schade door blikseminslag of hagel, zoals kapotte dakramen en auto's die beschadigd zijn. En het weer, zon en wolkenvelden, morgen meer bewolking, verder verandert er weinig.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Er is van de week naar buiten gebracht dat in het natuurgebied Zegersloot straks gejaagd mag worden. De gemeente die heeft een jachtrecht voor 6 jaar verhuurd aan de Wildbeheereenheid Aarlanden. Er mag alleen geschoten worden op de dieren die schade veroorzaken. De Partij voor de Dieren die vindt dat raar. Want er wordt eigenlijk gezegd, ja, waar wordt er dan schade aangericht? Ik praat daarover met de persoon die voor de Partij voor de Dieren is. De fractievoorzitter daarvan. En ook vogelaar Stef Strik. Stef, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat ben ik inderdaad.
1: Ja, Stef, voor de mensen die niks van het onderwerp afweten. Waar gaat het precies over? En kun je uitleggen wat er zometeen mogelijk gaat zijn als er die jachtvergunning kan worden gehanteerd?
2: Ja. Nou, nu was het zo dat in het verleden die vergunning ook al is verleend. Dus er werd al gejaagd in het Zegersloot-gebied. En dat is onder het mom van schadebestrijding of populatiebeheer. Maar dat zijn beide termen die eigenlijk verhullen dat het gewoon om plezierjacht gaat. Want er is hier in dit gebied absoluut geen sprake van schade.
1: Nee, want waar blijkt dat dan uit? Wat voor schade zou er dan volgens de gemeente moeten zijn?
2: Nou, die vragen hebben wij schriftelijk gesteld en er wordt geen antwoord op gegeven. Er is geen aantoonbare schade.
1: Nee.
2: En toch wordt de vergunning verleend, of de toestemming verleend om hier in dit gebied te mogen jagen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het minimum aan areaal wat een wildbeheerseenheid moet hebben om te mogen jagen in een bepaald gebied. En dan wordt dit gebied erbij getrokken. En op die manier is hier ook jacht mogelijk. Alleen ja, dit is niet alleen een natuurgebied, maar ook gewoon een recreatiegebied. Waar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat heel veel mensen recreëren, wandelen, fietsen en met hun hond lopen. En wij vanuit de Partij voor de Dieren vinden het onbespreekbaar dat hier dan ook nog gejaagd wordt.
1: Ja, want toch nemen we ons heel klein beetje extra mee daarin van wat de regels eigenlijk zijn op dit moment qua jagen in dat gebied. Want het mag dan wel, maar dat heeft natuurlijk ook wel weer te maken met bepaalde regels, denk ik, of bepaalde voorwaarden.
2: Ja, en die zijn best streng. En ook de gemeente heeft zelf behoorlijk strenge regels. Want het gaat hier over de wet natuurbescherming. En in Alphen mag je alleen jagen in het kader van schade op faunabeheer. Maar dan moet er echt de noodzaak aanwezig zijn en ook aantoonbaar dat er sprake is van schade.
1: En als we het over de schade hebben, dan gaat het om zeg maar vogels die schade brengen aan de natuur.
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Zo toch ook een beetje de uitleg voor de mensen die niet helemaal begrijpen hoe het in de natuur in elkaar steekt, zeg maar. Dat zijn een beetje dan de regels die de gemeente in ieder geval aanhoudt en wat eigenlijk binnen dit hele verhaal ook wordt toegepast. Volgens jullie is dat niet het geval. Waar blijkt dat dan uit?
2: Nou ja, iedereen die hier rondloopt, die ziet hier vogels gewoon rustig fourageren, leven en broeden. Dat geldt ook voor de haas en een enkel konijn wat hier wel eens rondhuppelt.
1: Ja.
2: Want ja, geeft dat nou echt schade of overlast? Struikel je hier nou over de hazen en over de wilde eenden in het Zegersloot-gebied? Nee, dat is gewoon niet zo. Het is een natuurlijk biotoop waar het evenwicht goed op orde is. En dan moet je niet als mens tussendoor gaan zitten met jacht om dat evenwicht te verstoren.
1: Ja, dat natuurlijke proces gaat er dan eigenlijk om.
2: Ja, ja. Ja. Er is een voedselpyramide, zoals we dat noemen, hè, van hoog naar laag. Ja.
1: En dat is natuurlijk hoe de natuur werkt. Jij zegt, als mens moeten we daar niet tussen zitten. Daarom heb je eigenlijk ook vragen bij dit hele verhaal. Die vragen heb je namens de Partij voor de Dieren dan ook gesteld aan het college.
2: Ja.

0: Maar je zegt er is geen antwoord op gegeven. Waarom niet? Heb je daar een idee van? Of moet dit nog worden behandeld in een raadsvergadering bijvoorbeeld?
1: Nou, het staat als ingekomen stuk in de raad vanavond. Okay. En ik zal aangeven dat we niet tevreden zijn over deze beantwoording en vervolgvragen gaan stellen. Want er wordt kennelijk niet bijgehouden wat er geschoten wordt en wat dan die overlast of schade is hier in dit gebied. En dat is wel de voorwaarde om hier toestemming voor te verlenen. Dus ik voel me een beetje met een kluitje in het riet gestuurd met de beantwoording.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
1: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Verkoeling kun je ook vinden in het water natuurlijk. Want gisteren zouden de Rietveldse roeikampioenschappen plaatsvinden. Sinds 1963 is het een jaarlijkse roeicompetitie langs het Kerkvaartpad. Dat is het Rietveld in Hazewoudendorp. Beter bekend zelfs als Klein Giethoorn. Altijd een bijzondere naam te noemen, maar zo ziet het er wel uit. Een beetje een idyllische plek is het. Maar ja, het was de bedoeling dat het dus gisteren zou plaatsvinden. Het is alleen niet doorgegaan, want ja, we weten inmiddels, het is uitgesteld. Aan de telefoon daarvoor hebben we Giel de Boer. Giel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat is de reden waarom het gisteren niet is doorgegaan?
2: Ja, nou ja, omdat de zware lichamelijke inspanningen best wel zitten om dat niet te doen.
1: Nee.
2: En ja, als je natuurlijk in zo'n boot zit, dat is best wel even pittig. Dus ja, en als je erin zit, wil je ook graag winnen. Dus rustig roeien gaat niet. Dus ja, dan heb ik toch gezegd van joh, laten we het een weekje uitstellen. En dan ja, dat de weersomstandigheden wat beter zijn om dat soort dingen te doen.
1: Ja, het is echt wel warm natuurlijk buiten. Zelfs op het water, ja, volgende week toch iets minder warm. Waardoor het eigenlijk beter weer is om deze kampioenschappen te laten plaatsvinden. Maar toch, is het water van de polder niet koel genoeg dan?
2: Ja, maar je zit niet in het water, je zit erop, hè.
1: Ja, dat is
2: dus,
1: zo.
2: Dus de temperatuur is gewoon boven water ook heel behoorlijk fors. Dus ja, durf je de verantwoording te nemen. En wij hebben gezegd, joh, we doen het niet. En nou ja, gelukkig was 1 juli nog vrij om dat te gaan doen.
1: En dat betekent dus ook dat alle deelnemers ook kunnen die dag? Want dat is natuurlijk ook de vraag.
2: Nou ja, wie er is die mag meedoen en wie niet is, heeft pech.
1: Ja. Of is het zo erg dat nou ja, zo erg. Is het zo fijn eigenlijk dat iedereen graag wil meedoen, waardoor mensen de tijd voormaken? Want ja, het is wel bijzonder, hè, die roeikampioenschappen.
2: Ja. De laatste paar jaar is het, weet je, dan hebben we gewoon gezegd van maximaal 32 heren. Weet je wat, anders krijgen we het gewoon niet af op een avond. Dus het is wel, ja, het is wel behoorlijk populair tegenwoordig weer. Dus dus ja, de meesten zal wel zeggen, joh, dan gaan we een weekje later. Ja, we hebben via de social media's alles even geactiveerd, zeg maar, om te zeggen van jongens, we schuiven het een weekje door. En er waren gisteren eigenlijk maar 3 mensen uiteindelijk erop afgekomen. Dus
1: okay.
2: We hebben een goed bereik gehad wat dat betreft.
1: Mensen weten jullie te vinden en jullie weten de mensen weer te vinden. Dus dat is heel fijn.
2: Ja.
1: Ja. Toch voor de mensen die de Rietveldse roeikampioenschappen niet per se kent. Wat is het dan?
2: Ja, nou, van oorsprong is het Rietveld en Vaardorp. En het was bedacht om eens een competitie te doen tegen elkaar, wie het hardste kon roeien. En zo is het ontstaan eigenlijk. En omdat er natuurlijk, ja, dat is net als overal, minder mensen, minder kinderen. Dus dan werden er eigenlijk te weinig mensen die interesse hadden om mee te doen. Dus toen is het opengesteld voor iedereen. Dus,
1: ja. En al sinds 1963 vindt dat dan plaats. Ja, je zegt eigenlijk is het in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Is het nou ook zo, want je hebt dan maximaal 32 mannenteams, herenteams, dat je ook mensen moet teleurstellen omdat het gewoon te vol anders wordt?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja.
2: Maar ja, goed. Kijk, weet je, je zit natuurlijk ook met licht. Dus weet je wel, we moeten gewoon om een uur of 9:45 moet het afgelopen zijn. Want ja, dan wordt het donker. Dus dat is de beperking qua tijd.
1: Maar hoe bijzonder vind je het dan, Giel, dat het eigenlijk in de afgelopen jaren steeds populairder is geworden en dat je eigenlijk mensen eerder moet afzeggen dan dat je ze op moet bellen?
2: Nou, dat is altijd leuk natuurlijk.
1: Ja.
2: Als dat je loopt te leuren van, joh, doe even mee om een beetje competitie te krijgen. En nou is het best wel enthousiast van alle kanten. Dus,
1: is het dan voor jou ook weer de drijfveer, zeg maar, om het ieder jaar weer te organiseren? En dat iedereen de schouders eronder zet om het op te pakken?
2: Ja, tuurlijk. Dan is het altijd, het is vorig jaar ook. Ja, dan heb ik gewoon prima gedraaid. Weet je, alles is gezellig geweest. En dan krijg je er met heel veel plezier op terug. Dus dat geeft voor ons ook voldoening natuurlijk als organisatie.
1: Is het eigenlijk de eerste keer dat je zoiits hebt moeten uitstellen? Of is het al eens eerder
2: corona is ook 1 jaar niet door. Het is helemaal afgelast.
1: Ja.
2: 1 jaar. En dit is voor het eerst eigenlijk vanwege het weer. Kijk, is natuurlijk altijd de vraag, weet je wel, als het 10 of 15 jaar geleden dit weer was geweest, of we het dan ook afgelast hadden, weet je wel. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Ik vertel je dat het niet doorgaat. En de een die zegt heel verstandig en de ander is heel verbaasd. Dus hou je ook natuurlijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. TOC was al akkoord, nu heeft de Franse organisatie groen licht gegeven. Het OM eist 12 jaar cel tegen de 3 oud-leden van de directie van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij zouden jarenlang via hun bedrijf cocaïne het land in hebben gesmokkeld. De drugs zaten verstopt tussen soja, aluminium of kolen. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen ongeveer hetzelfde.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een uit de hand gelopen idee is inmiddels al jarenlang een vast recept. In de regio, tijdens de zomermaanden, het gaat namelijk om het Flippofeest in Hoogmade. Ooit begonnen met een tent en een DJ, uitgegroeid tot een volwaardig festival met... ja, camping-kitsch-achtige taferelen, moet ik zeggen. Maar echt wel altijd heel leuk. Aan de telefoonorganisator Martin Baks. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de vraag is eigenlijk voor de dagen zoals die vandaag en ook de komende dagen nog gaan gelden. Gaat het wel door eigenlijk met die warme temperaturen?
2: Zeker, we zijn hard aan het werk. En het is natuurlijk 's avonds, dus de kans is dan wel dat het iets afkoelt. Dus dat is lekker. En... maar het gaat zeker door en we zijn hard aan het werk, ondanks de hitte.
1: Ja, jullie moeten dan eigenlijk in die bloedhitte ervoor zorgen dat alles wordt opgebouwd. Is het voor jullie een beetje te doen eigenlijk?
2: Nou, nu gaat het nog wel, maar het wordt wel steeds lastiger, ja. Met deze temperaturen. Maar we hebben vanmiddag denk ik een kleine siesta en dan vanavond weer verder. En gisteravond hebben we ook al gelukkig een hoop kunnen doen.
1: Dat is lekker. Die siesta die kunnen we er inmiddels wel gaan invoeren, want dat is bijna wel nodig met die temperaturen. Maar hoe gaan jullie dat dan zaterdag doen? Want dan wordt het ook heet. Er is misschien zelfs wel een beetje neerslag verwacht, of tenminste wordt er verwacht. Ook onweer kan er plaatsvinden. Hebben jullie daar bepaalde maatregelen voor genomen?
2: Nou, we houden dat natuurlijk heel nauwlettend in de gaten. En als het zover is dat het inderdaad slecht weer wordt of iets dergelijks, maar daar gaan we voorlopig nog niet vanuit hoor. Maar zijn er inderdaad protocollen voor en dergelijke. Dus dat is helemaal keurig geregeld altijd.
1: Oké, dus die liggen al op de plank en op het moment dat het echt nodig is, dan kunnen jullie dat in ieder geval toepassen.
2: Zo is het,
1: juist. Dat is fijn. Wat voor maatregelen zijn dat dan onder andere?
2: Ja, dat weet ik zelf niet precies, maar er zijn andere mensen weer mee bezig. Ik kan me voorstellen dat er inderdaad bepaalde maatregelen zijn. Als er onweer is bijvoorbeeld, dan zullen we inderdaad de tent uit moeten bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. En dan ook wel voldoende schuilplekken en voldoende waterpunten om je in ieder geval een beetje koel te houden.
2: Zo is het. Ja. Nee, dat altijd, ja.
1: Ik roep het eigenlijk ieder jaar, want niet iedereen kent het Flippofeest. Alhoewel, je kan er bijna niet omheen, want het wordt altijd groots aangekondigd. Ook als je langs het weiland rijdt waar het gaat plaatsvinden. Maar wat voor feest is het precies?
2: Ja, het is ooit ontstaan vanuit een schuurfeest in de jaren 90. Dus dat was gewoon een tent in een weiland, inderdaad, wat je net ook al zei. Een dj'tje en een bar en een voortje aan het begin geven. En dan had je de hele avond plezier. En dat is nu eigenlijk nog steeds zo, alleen is het iets groter. Met meerdere tenten en een mooi thema eraan.
1: Iets wat uit de hand gelopen,
2: even gezellig. Sorry?
1: Iets wat uit de hand gelopen eigenlijk.
2: Iets wat uit de hand gelopen, inderdaad. We zijn aardig gegroeid de afgelopen 10 jaar, zeg maar. Dat leidt ieder jaar weer tot de gekste ideeën altijd.
1: Gekke ideeën.

0: En dat is ook eraan af te zien, want jullie zorgen altijd voor een bepaald thema. Dat zijn best wel gekke thema's altijd. Althans, opvallende thema's, zo kan ik het beter beschrijven. Wat is het thema dit jaar?
1: Dit jaar hebben wij Flippo 30 Years in Shape. Dus dit wordt het 30ste feest. En dan is het tegenwoordig belangrijk dat iedereen goed, gezond en fit blijft. Dus we hebben eigenlijk een soort sportschool hier op de Groenweg. En er staan straks fitnessapparatuur en turneringen, van alles en nog wat om het lichaam ook fit te houden tijdens de feesten natuurlijk.
0: Ja, had je het van tevoren verwacht dat het zo warm was geworden? Had je dan een ander thema eraan gekoppeld of had je dan nog steeds dit thema gepakt?
1: Dan hadden we misschien een iets ander thema eraan gekoppeld, maar... Ja, dat weet je niet, want dat beslissen we eigenlijk altijd al in oktober, november. Dus dan weet je natuurlijk nooit hoe warm het in juni gaat zijn.
0: Nee, zo is het ook natuurlijk. En het gaat ook om het idee, hè, dat mensen ook een beetje verkleed gaan en zo. En dan ook zich aan een bepaald thema houden. Hoe ga jij dit jaar? Heb je al een idee hoe je eruit ziet?
1: Ik weet nog niet hoe de pakken eruit zien van dit jaar. Ook dat regelt iemand anders. Dus die is verantwoordelijk voor de pakken. En dat zien we eigenlijk altijd pas op de avond zelf een beetje hoe wij erbij lopen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
1: Dit is de...

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Er is van de week naar buiten gebracht dat in het natuurgebied Zegersloot straks gejaagd mag worden. De gemeente die heeft een jachtrecht voor 6 jaar verhuurd aan de Wildbeheereenheid Aarlanden. Er mag alleen geschoten worden op de dieren die schade veroorzaken. De Partij voor de Dieren die vindt dat raar. Want er wordt eigenlijk gezegd, ja, waar wordt er dan schade aangericht? Ik praat daarover met de persoon die voor de Partij voor de Dieren is. De fractievoorzitter daarvan. En ook vogelaar Stef Striek. Stef, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat ben ik inderdaad.
1: Ja, Stef, voor de mensen die niks van het onderwerp afweten. Waar gaat het precies over? En kun je uitleggen wat er zometeen mogelijk gaat zijn als er die jachtvergunning kan worden gehanteerd?
2: Ja. Nou, nu was het zo dat in het verleden die vergunning ook al is verleend. Dus er werd al gejaagd in het Zegersloot-gebied. En dat is onder het mom van schadebestrijding of populatiebeheer. Maar dat zijn beide termen die eigenlijk verhullen dat het gewoon om plezierjacht gaat. Want er is hier in dit gebied absoluut geen sprake van schade.
1: Nee, want waar blijkt dat dan uit? Wat voor schade zou er dan volgens de gemeente moeten zijn?
2: Nou, die vragen hebben wij schriftelijk gesteld en er wordt geen antwoord op gegeven. Er is geen aantoonbare schade.
1: Nee.
2: En toch wordt de vergunning verleend, of de toestemming verleend om hier in dit gebied te mogen jagen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het minimum aan areaal wat een wildbeheerseenheid moet hebben om te mogen jagen in een bepaald gebied. En dan wordt dit gebied erbij getrokken. En op die manier is hier ook jacht mogelijk. Alleen ja, dit is niet alleen een natuurgebied, maar ook gewoon een recreatiegebied. Waar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat heel veel mensen recreëren, wandelen, fietsen en met hun hond lopen. En wij vanuit de Partij voor de Dieren vinden het onbespreekbaar dat hier dan ook nog gejaagd wordt.
1: Ja, want toch nemen we ons heel klein beetje extra mee daarin van wat de regels eigenlijk zijn op dit moment qua jagen in dat gebied. Want het mag dan wel, maar dat heeft natuurlijk ook wel weer te maken met bepaalde regels, denk ik, of bepaalde voorwaarden.
2: Ja, en die zijn best streng. En ook de gemeente heeft zelf behoorlijk strenge regels. Want het gaat hier over de wet natuurbescherming. En in Alphen mag je alleen jagen in het kader van schade- of faunabeheer. Maar dan moet er echt de noodzaak aanwezig zijn, en ook aantoonbaar, dat er sprake is van schade.
1: En als we het over de schade hebben, dan gaat het om zeg maar vogels die schade brengen aan de natuur?
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Zo toch ook een beetje de uitleg voor de mensen die niet helemaal begrijpen hoe het in de natuur in elkaar steekt, zeg maar. Dat zijn een beetje dan de regels die de gemeente in ieder geval aanhoudt en wat eigenlijk binnen dit hele verhaal ook wordt toegepast. Volgens jullie is dat niet het geval. Waar blijkt dat dan uit?
2: Nou ja, iedereen die hier rondloopt, die ziet hier vogels gewoon rustig fourageren, leven en broeden. Dat geldt ook voor de haas en een enkel konijn wat hier wel eens rondhuppelt.
1: Ja.
2: Want ja, geeft dat nou echt schade of overlast? Struikel je hier nou over de hazen en over de wilde eenden in het Zegersloot-gebied? Nee, dat is gewoon niet zo. Het is een natuurlijk biotoop waar het evenwicht goed op orde is. En dan moet je niet als mens tussendoor gaan zitten met jacht om dat evenwicht te verstoren.
1: Ja, dat natuurlijke proces gaat het dan eigenlijk om.
2: Ja. Er is een voedselpiramide, zoals we dat noemen, hè, van hoog naar laag. Ja.
1: En dat is natuurlijk hoe de natuur werkt. Jij zegt, als mens moeten we daar niet tussen zitten. Daarom heb je eigenlijk ook vragen bij dit hele verhaal. Die vragen heb je namens de Partij voor de Dieren dan ook gesteld aan het college.
2: Ja.
1: Maar je zegt, er is geen antwoord op gegeven. Waarom niet? Heb je daar een idee van? Of moet dit nog worden behandeld in een raadsvergadering bijvoorbeeld?
2: Nou, het staat als ingekomen stuk in de raad vanavond. En ik zal aangeven dat we niet tevreden zijn over deze beantwoording en vervolgvragen gaan stellen. Want er wordt kennelijk niet bijgehouden wat er geschoten wordt en wat dan die overlast of schade is hier in dit gebied. En dat is wel de voorwaarde om hier toestemming voor te verlenen. Dus ik voel me een beetje met een kluitje in het riet gestuurd met de beantwoording.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal doden na een schietpartij in het noorden van Duitsland is opgelopen naar 6. Een onbekend aantal mensen raakte ook gewond. De schietpartij was bij een jeugdinstelling ten westen van Hamburg. Het wegzetten van een deel van de samenleving die het niet eens was met het coronabeleid hielp niet, zegt de oud-politiechef van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd. Hoe het nu met het kind gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Verkoeling kun je ook vinden in het water natuurlijk. Want gisteren zouden de Rietveldse roeikampioenschappen plaatsvinden. Sinds 1963 is het een jaarlijkse roeicompetitie langs het Kerkvaartpad. Dat is het Rietveld in Hazenwoudendorp. Beter bekend zelfs als Klein Giethoorn. Altijd een bijzondere naam te noemen, maar zo ziet het er wel uit. Een beetje een idyllische plek is het. Maar ja, het was de bedoeling dat het dus gisteren zou plaatsvinden. Het is alleen niet doorgegaan, want ja, we weten inmiddels, het is uitgesteld. Aan de telefoon daarvoor hebben we Giel de Boer. Giel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat is de reden waarom het gisteren niet is doorgegaan?
2: Ja, nou ja, omdat de zware lichamelijke inspanning best wel adviseert om dat niet te doen.
1: Nee.
2: En ja, als je natuurlijk in zo'n boot zit, dat is best wel even pittig. Dus ja, en als je erin zit, wil je ook graag winnen. Dus rustig roeien gaat niet. Dus ja, dan heb ik toch gezegd van, joh, laten we het een weekje uitstellen. En dan, ja, dat de weersomstandigheden wat beter zijn om dat soort dingen te doen.
1: Ja, het is echt wel warm natuurlijk buiten. Zelfs op het water, ja, volgende week toch iets minder warm. Waardoor het eigenlijk beter weer is om deze kampioenschappen te laten plaatsvinden. Maar toch, is het water van de polder niet koel genoeg dan?
2: Ja, maar je zit niet in het water, je zit erop, hè?
1: Ja, dat is
2: dus,
1: zo.
2: Dus de temperatuur is gewoon boven water ook heel behoorlijk fors. Dus ja, durven ze verantwoording te nemen. En wij hebben gezegd, joh, we doen het niet. En gelukkig was 1 juli nog vrij om dat te gaan doen.
1: En dat betekent dus ook dat alle deelnemers ook kunnen die dag? Want dat is natuurlijk ook de vraag.
2: Nou ja, wie er is die mag meedoen en wie niet is, heeft pech.
1: Ja. Of is het zo erg is het zo fijn eigenlijk dat iedereen graag wil meedoen, waardoor mensen de tijd voor maken? Want ja, het is wel bijzonder, hè, die roeikampioenschappen.
2: Ja. De laatste paar jaar is het, dan hebben we gewoon gezegd van maximaal 32 heren. Weet je wat, anders krijgen we het gewoon niet af op een avond. Dus het is wel, het is wel behoorlijk populair tegenwoordig weer. Dus de meesten zal wel zeggen, joh, dan gaan we een beetje later. Ja, we hebben via de social media's alles even geactiveerd, zeg maar, om te zeggen van jongens, we schuiven het een weekje door. En er waren gisteren eigenlijk maar 3 mensen uiteindelijk erop afgekomen. Dus we hebben een goed bereik gehad wat dat betreft.
1: Mensen weten jullie te vinden en jullie weten de mensen weer te vinden. Dus dat is heel fijn.
2: Ja.
1: Toch voor de mensen die de Rietveldse roeikampioenschappen niet per se kent. Wat is het dan?

0: Ja, nou, Van Oorsprong is het Rietveld en Vaardorp. En toen hadden ze bedacht om eens een competitie te doen tegen elkaar. Die het hartstikke roeien. En zo is het ontstaan eigenlijk. En omdat er natuurlijk, dat is net als overal, minder mensen, minder kinderen. Dus dan werden er eigenlijk te weinig mensen die interesse hadden om mee te doen. Dus toen is het opengesteld voor iedereen. Dus, ja.
1: En al sinds 1963 vindt dat dan plaats. Je zegt eigenlijk is het in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Is het nou ook zo, want je hebt dan maximaal 32 mannenteams, herenteams, dat je ook mensen moet teleurstellen omdat het gewoon te vol anders wordt?
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar ja, goed. Kijk, weet je, je zit natuurlijk ook met licht. Dus weet je wel, we moeten gewoon om een uur of 9:45 moet het afgelopen zijn. Want ja, dan wordt het donker. Dus dat is de beperking qua tijd.
1: Maar hoe bijzonder vind je het dan, Giel, dat het eigenlijk in de afgelopen jaren steeds populairder is geworden en dat je eigenlijk mensen eerder moet afzeggen dan dat je ze op moet bellen?
0: Nou, dat is altijd leuk natuurlijk. Ja. Als dat je loopt te leuren van, joh, doe even mee om een beetje competitie te krijgen. Nou is het best wel enthousiast van alle kanten. Dus,
1: is het dan voor jou ook weer de drijfveer, zeg maar, om het ieder jaar weer te organiseren en dat iedereen de schouders eronder zet om het op te pakken?
0: Ja, tuurlijk. Dan is het altijd het is vorig jaar ook. Hij heeft gewoon prima gedraaid. Weet je, alles is gezellig geweest. En dan krijg je nu met heel veel plezier op terug. Dus dat geeft voor ons ook voldoening natuurlijk als organisatie.
1: Is het eigenlijk de eerste keer dat je zoiets hebt moeten uitstellen? Of is het al eens eerder
0: corona is ook één jaar niet door. Het is helemaal afgelast. Ja. Één jaar. En dit is voor het eerst eigenlijk vanwege het weer. Kijk, is natuurlijk altijd de vraag, weet je wel, als het 10 of 15 jaar geleden dit weer was geweest, of we het dan ook afgelast hadden, weet je wel. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Ik vertel je dat het niet doorgaat. En de een die zegt heel verstandig en de ander is heel verbaasd. Dus dat hou je ook natuurlijk.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gimbalduc.
9: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
8: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
10: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
8: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
3: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
2: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
4: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
2: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen. Are you drunk enough?

0: but it sure feels like new.
1: But I

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
3: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
2: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
4: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
2: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
3: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
2: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
2: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer, de stapelwolken lossen vanavond op. Koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

ten als net system als net een wijze van